0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
0: Radio Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal tof.
2: De beste muziek aller tijden.

Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Het Veronica weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het Veronica weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei gisteravond bij Pauw in de Wit dat er veel wapens zijn gevonden.
4: Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is eigenlijk de laatste plekken waarvan we eigenlijk vanuit gaan dat daar niets meer aan de hand is. Dat daar ook geen vuurwapens meer liggen. Want we hebben veel verdachten aangehouden, maar ook veel vuurwapens aangetroffen.
3: In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Het onderzoek gaat vandaag weer verder. Raadsleden en ook wat andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een AZC en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Avrotros. Maar daar is Slachter dus op teruggekomen. Omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het zelfs. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
13: Oco.
12: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een Play.

0: grootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Hister Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
1: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
2: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: This is a land of confusion. Hoezo het zijn met Phil Collins? Hopelijk is alles goed. Janice is het. Land of confusion. Het is woensdag. Ja hoor, het is de 2e van september. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: We melden ons weer.
1: Ekdom zit weer aan zijn schuif.
0: Ja, tot hier zit ik aan mijn

0: ligt alweer het zwembad vandaag. Dit is Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Hij weet alles al. Maakt niet uit. En daarvoor, ik kondigde hem wel heel hip en stoer aan. We're horny all night long.
1: Ja, daar moest ik een beetje om lachen.
0: Ja. En dat is ook zo, want dat zingen ze. I'm horny. Horny, horny, horny. All night long. Dat horen ze.
1: Als zij het zingen, dan mag jij het ook zeggen natuurlijk. Hè?
0: En dat deed hij niet uit zichzelf, dat moest hij.
1: Oh.
0: Dat zo heette hij ook. Moesty en horny all night. Wees even wakker, Maxi. Ja, kom op zich.
1: Ik dacht, moest hij dat van zijn platenmaatschappij?
0: Ja, dat
1: nee,
0: moest
1: hij. Heet Moesty.
0: Die man heet Moesty. Kom op nou, zeg. Alles uitleggen. Het is woensdagochtend, de 2e van september. En het is eigenlijk pas vandaag dat we 2 jaar op zender zijn.
2: Ja. Ja.
0: Vandaag, 2 jaar geleden, op 2 september... was de allereerste act door de morgen op Radio Veronica.
1: En beschrijf nou eens even hoe je je toen voelde.
0: Ja, ik was alsof ik werd vrij... als een vlinder in een vlindertuin werd ik losgelaten. En kon ik weer.
1: Was je zenuwachtig?
0: Ik was wel zenuwachtig. Weet je dat toch? Dat ja, ik dat echt dacht om 6 uur... Daar gaan we weer.
1: Nou, en ik snap ook wel dat je zenuwachtig was, want de hele crew was er ook. Dus ook de baas.
0: Iedereen stond hier op de Famous First Awards te wachten. En dat zijn altijd van die momenten die worden dan op een cassette recorder opgenomen en dan...
1: Ja, en dan staat het.
0: En dan is het klaar.
1: Ja, kijk, dit neemt niemand op, denk ik.
0: Dit is de koortsdroomspreek, jongens. Moeten we dingen bespreken?
1: Goh, nou ja. Hoe is het met je, Geer? Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje vrije radiotijd dit, hè?
0: Dat wel. Nee, ik maak me wel zorgen. Ik zie namelijk, ze hebben de kranten door te nemen. En er staat een enorm artikel over de killer wasp.
2: Oh. Ja. Dat heb ik ook. Ik weet niet, ik ben het ook een beetje kwijt met die wasp. Want je hebt de virus, wat steeds meer Nederlanders krijgen.
0: Het virus?
2: Westnelvirus is dat.
0: Oh ja, dat klopt. Ja, dat gaat via muggen.
2: Klopt. En dat zijn... Oh, sorry. Ja, dat klopt. Nou, zie. Zo, dat gezoem. En nu is er een wesp en er is een mug. En er is veel gaande.
0: Ja, je hebt de Aziatische hoornaar.
1: En er is veel gaande.
0: Ja, ja. Dat vliegt allemaal maar in de lucht. Nee, maar je hebt dus de hoornaar.
2: Ja.
0: En dat zijn van die wespen die zo groot zijn dat ze inderdaad zeggen goedemiddag.
2: Godverdomme.
0: Dus geef je een hand en dan fladderen ze weer verder. Maar vroeger zag je er dan, moest je meteen een of ander noodnummer bellen. Want dan moest je doorgeven, want dan werd die gelokaliseerd. En dan wist iedereen van, nou, er zit er daar eentje.
2: Ja.
0: In Soest-Zuid. En dan wist iedereen ervan. Maar er zijn nu zoveel van die beesten dat niemand... Ze zijn nu zelfs bang dat de hele bijengemeenschap eraan gaat. Omdat de hoornaar ze opvreet.
1: Tje.
0: Nou, dus die kun je er niet goed bij hebben,
1: ze. Ik heb een insectenhotel in mijn tuin laten aanleggen.
0: Oh ja,
2: jij bent eigenlijk de boosdoener van dit hele gebeuren.
1: Nou ja, nu dat jullie dit zo zeggen, ben ik wel bang dat die mijn insectenhotel ook gaan vinden. Op dit moment ben ik er trouwens nog heel blij mee, want ik zie nu alleen maar normale
0: wespen. Je hebt nog helemaal geen bulten. Heel gek, helemaal geen bulten.
1: Nee, nog geen bulten. En ik zie je dikke hommels zie ik lang vliegen. En dan denk ik, nou wat leuk, het werkt gewoon allemaal.
2: Ja, is leuk.
0: Maar een hommel is, want dat is een bedreigde... Die mag je niet kapot maken.
1: Ik heb er 4 in mijn tuin.
0: Oh, oké.
1: Dat is fantastisch.
2: Ik vind dat verschil dus altijd moeilijk te zien. Want je hebt zo'n bolletje wat altijd vliegt. Dat is een hommel.
1: Ja.
2: Ik dacht dus altijd dat dat een bij was. Maar een bij lijkt dus eigenlijk best wel op een wesp.
1: Ja, klopt.
0: Ja, als je snel kijkt kun je je daarin vergissen. Maar de hoornaar, dat is echt dat, zo.
2: Hoe ziet die eruit dan?
0: Ja, dat is echt een grote, dat is echt zo'n unit.
2: Ik pak hem er even bij. Oh, dat is eigenlijk ook een wesp.
1: Het lijkt ook op een wesp, maar is...
2: Iets meer okergeel wel.
1: Ja, het is een beetje een volgevreten wesp, is het. Volgens mij is hij 2 keer zo groot ongeveer. Maar het lijkt er heel erg op.
2: En jullie wel eens gestoken?
0: Ja, ik ben wel eens gestoken. Maar ik heb ook een beetje een trauma. Mijn vader die is allergisch voor wespen. Als hij gestoken wordt door een wesp, moet hij naar het ziekenhuis voor een of andere prikkie.
2: Oh.
0: Maar toen ik klein was, en dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt... had hij dus op zijn wijnglas, en dat zag hij niet... zat een wesp.
2: Oh nee.
0: Dus hij neemt een slok en hij wordt dus geprikt. En mijn vaders lip wordt zo groot. Op een gegeven moment dacht ik, nou, moeten we tentstokken gaan kopen? Of wat is er dan? Kunnen we onder parkeren? En toen moest hij als een achterlijke moest hij inderdaad het ziekenhuis om spuit.
2: Oh.
0: Maar zijn lippen zijn groot. Dus ik was toen 5, 6. En ik ben nog steeds bang als ik... denk, nee!
1: Als een soort rubberen opblaasboot begon die...
0: Ik ben zo... Oh.
1: Ja, het
0: ging maar door. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen. Dus, maar er zijn ook mensen die weten... Ik ben allergisch daarvoor. Die moeten heel erg uitkijken.
1: Nou, ik heb dus ook zo'n verhaal. Toen ik een klein jongetje was, ik denk 13 jaar of zo. Toen ging ik met mijn vader op vakantie. En we hadden een boot gehuurd om door Friesland te varen. Dat deden we toen een paar jaar achter elkaar, vonden we leuk. En op een gegeven moment, ik sta op die boot, gewoon op het dek. En ik rek me uit. Even de armpjes omhoog. En er kwam kennelijk was er een wesp onder mijn oksel gaan zitten.
0: Nee!
1: En ik doe mijn armen weer omlaag. Nou, echt jongen, ik schrok me ook helemaal dood. Dus ik roep mijn vader, ik zeg, pap, ik ben gestoken door een wesp onder mijn oksel. En hij twijfelt geen moment.
3: Ja.
1: En hij begint aan mijn oksel te zuigen. Om dat gif van die wesp uit mijn oksel te halen.
2: Een gek gezicht zijn.
1: Nou, we zaten dus op een open meer en er kwamen allemaal plezierbootjes langs. En die zien een klein 13-jarig jongetje en een oude gast die aan een oksel staat te zuigen.
3: Oksel staat uit te zeggen. Ja, leg dat maar eens uit. Wat is hier voor situatie aan de hand?
1: Oh, mag dat?
3: Mag dit, ja. Oh, ja, ik ben een keer... toen ik vroeger op mezelf woonde en ik had een... er was een soort wespennest ontstaan bij een lege frisdrankflessenzak.
1: Oh ja, tuurlijk.
3: Dus,
1: zoet, hè?
3: En ik deed nachtprogramma's en ik sta vervolgens... Toen ik met mijn slaperige hoofd kwam uit mijn bed... heb ik op 6 verschillende wespen gestaan... die mij alle 6 hadden gestoken.
2: Oh my god.
3: En ik moest meteen in de auto op weg naar de radio. Dus ik zat met zo'n kloppende voet... zat ik in de auto. Och jongens, nou goed.
1: Je kon ermee gaan watlopen.
3: Wat? Lopen? Ik kon niet aan denken. Natuurlijk. Goed, dus ik doe er morgen met straks vanaf 8 uur... het vervolg van de top 3000. Maar tot die tijd... wij doen er morgen met de allerbeste muziek. Wat dacht je hiervan? Sure Know Something en Kiss.

0: Met een kist is altijd fijn natuurlijk. Sure know something. Bij Veronica, zometeen tijd voor het nieuws van 6:30. Marijke, wat zit daar zometeen allemaal in?
1: Omroep Max waagt zich ook niet aan het Songfestival. En wat werkt nou wel tegen die muggenbulten?
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu tot
2: door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu

0: gratis 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is.
6: Case after case unsolved.
5: Moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koper

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
4: Radio Veronica, verkeer. Met twee files. De A4 in Haag Amsterdam bij Roelof Arensveen, 8 minuten. En A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht West, 6 minuten vertraging. Voor de rest rijdt het lekker door. Exact 6:30 en het allerlaatste nieuws uit Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overal Zot mogen de inwoners weer naar buiten. Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek daar vandaag verder. Raadsleden hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen, omdat er voor de ingang daar een anti-AZC-protest aan de gang was. De ME moest eraan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Ook Omroep Max wil volgend jaar niet het Songfestival organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter gisteravond bij Renze. Hij is daarmee teruggekomen op zijn plan om het over te nemen van Avrotros, want...
6: Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3-4 nummers ben ik al weg. Ik vind het een hoop lawaai. Pokkenherrie, om het zo maar even te zeggen.
7: Typische oude man.
6: Nee, ja, maar ik ben ook een oude man.
5: Ja, pokkenherrie.
8: Wat is dat hier dan voor een pokkenherrie?
5: Precies, nou goed. Jan Slachter gaat het dus niet doen. Andere grote omroepen zoals Caro en Cervé en de BNNVARA liet ook meteen al weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
9: Waar is de tijd van Teach in gebleven?
5: Ja, het is wederom de vraag of we gaan. Ja. Ja. Het is, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee.
4: Nou, we hebben het even gecheckt vorige week. Want er gaan heel veel roddels elke keer over Davina Michel. Ja, als we dan toch gaan, dan gaat Davina.
5: Ja.
4: En misschien moeten we dat sowieso... Maar ze weet van niks. Ze zegt echt...
5: Ja, maar zou ze er niet een beetje over jokken?
4: Zou je denken?
5: Ja.
4: Zou ze glashard in mijn gezicht?
5: Zij weet, zij had een hele persdag. Ze is de hele dag op pad geweest.
4: Ja, ze weet hier bij vraag.
5: Ons. Ze weet natuurlijk als geen ander dat ze die vraag krijgt.
10: Ze zegt, ik weet net zoveel als jullie. Dat vond ik ook een heel mooi ingestudeerde zin. Want dat zei ze ook 3 keer. Hè?
5: Ja, wij denken natuurlijk te weten dat zij gaat. Dus zij denkt nu ook te weten dat zij gaat. Snap je?
4: Wij denken te weten dat ze gaat.
5: Ja,
4: dus we weten net zoveel als
5: dat eigenlijk heel slim.
4: Ze net zoveel als jullie. Ja, ik snap hem.
5: Het is eigenlijk heel slim.
4: Oh, okay.
5: Goed, iets heel anders dan. We hadden het net over geprikt worden door wespen. Ja, en door muggen wel, en door hoornaars. En nu heb ik een artikel gevonden over wat je nou wel moet doen als je door een mug gestoken wordt.
4: Oh, ja, want we hebben ook een lid van ons team. Hoewel, het is meer een ooglid geworden deze week. Onze Sil is geprikt door een mug. En hij kwam gisteren met een... Nou echt, ik had wel eens kleine oogjes naar te weinig nachtrust. Maar hij...
10: Ja, ik dacht dat ik een hele lange knipoog van hem kreeg.
4: Ja, hij bleef maar knipogen. Ja. Ja, dat is echt een mug op je oog. Dat is heel lullig is dat.
5: Het leek ook alsof je een rechtse directe had gehad. Maar dat gaat een stuk beter nu.
4: Ja, hij mag alles weer zien van de dokter.
5: Wat heb je ermee gedaan?

0: Heb je echt gesmeerd, Sil, of niet? Heb je er iets op gesmeerd?
1: Ik heb helemaal niks gedaan eigenlijk. Oh. Ging bij mij vanzelf over.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ging gewoon weg, oké.
2: Okay. Nou, wat je in ieder geval niet moet doen is krabben.
0: Niet krabben.
2: Maar dat kan bijna niet, dat doet iedereen. Ja, maar jeuk
0: is echt ondraaglijk. Oh. En je nagel erin zetten, helpt dat?
2: Nou, bij mij helpt een kruisje altijd.
3: Echt?
0: Ja. Een kruisje.
3: En dan spuug erop ook, of niet?
2: Dat laat ik even liggen, maar...
3: Oh, dat deed ik al als kind al.
2: Maar dat doe je dan aan je nagel of op de bult?
3: Nee, even inkruisen en dan spuug erop. Deed je dat niet?
0: En ook bij je bult.
3: Ja,
2: dat heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar goed, dat staat niet in het lijstje, maar doe ermee wat je wil. Je kan een kruisje maken, mij helpt het altijd. Wat we wel moeten doen is koelen met een ijsblokje of een koud washandje. Dat remt de zenuwsignalen en vernauwt de bloedvaten, waardoor die bult minder opzwelt. Je kunt bij de drogisterij van alles halen, maar dat ben je ook niet meteen als je bent gestoken. Dus ik hou het even bij de voorwerpen die je gewoon binnen handbereik hebt. Je kunt het korstje afplakken met een pleister, want uit het zicht, uit de nagels. Ja, dan ga je er niet aan zitten, is het idee. Ja. En je kunt afleiding zoeken, hè?
0: Ja, denk aan iets anders.
2: Denk aan iets anders. Nou, ik denk dat dat niet helpt. Want je hebt die bult gewoon en dat jeukt gewoon enorm. En
0: nou, je wordt ook wel eens geprikt door, weet ik veel wat, een daas of zo.
2: Daars?
3: Een daas.
0: Een daas.
2: Dit ga ik even googlen.
0: Nou, dat is, maar dat zijn van die grote beesten. En op een gegeven moment, na 3 jaar, heb je die bult nog en hij jeukt nog steeds.
2: Nee.
0: Dus dan pak ik altijd mijn scalpel en dan snij ik het eruit en dan ben ik er maar vanaf.
2: Ach, ja.
3: Ik heb ooit het van iemand gehoord, als je dus heet gaat douchen, als je veel bult hebt, ja, dan gaat dat gif gaat heel erg werken. En als je dan niet krabt en je komt onder de douche vandaan,
0: is het weg.
3: Dan is het weg.
2: Oké. Okay.
3: Ja, ik moet zeggen, bij mij...
0: Hij staat dan 3 dagen onder de douche.
3: Ja.
2: Het weer nog. Vanochtend hier en daar nog een bui, vooral in het noorden. Vanmiddag is het ook wisselvallig. Wordt het 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. Met ook nog eens een matige wind.
4: Gerard Ekdom.

0: hoogtepunt van die Depeche Mode. Enjoy the silence. Het is weer tijd voor een duik.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, ik ben weer even de discokast ingedoken. Want er zijn best goede funky platen gemaakt. Lang geleden. Nog steeds trouwens ook, maar goed. We gaan even naar lang geleden. We gaan terug naar 1978. Die zou maar geboren zijn dat jaar. Deze meneer scoorde 3 best wel legendarische hits. Ook platen die veel gesampled zijn. Ik heb het bijvoorbeeld over Dance Across the Floor. Ik heb het over Spank, ook vaak gecoverd. Maar deze hebben we in de jaren 90 ook nog veelvuldig kunnen horen in The Stereo MC's Gonna Get Myself Connected. Zijn naam is Jimmy Bullhorn. En hij was verantwoordelijk voor de sample waar The Stereo MC's mee aan de haal ging.

0: gisteren. Ik kreeg een appje van Martin die zegt: heb je gisteren eens tennis geluisterd? Ik denk, dit zal toch niet waar zijn? Heeft hij gisteren Connected gehad in de top 3000? Ja, 2:10. Heeft gewoon dit verhaal verteld.
1: Wat grappig.
0: En ik draai Jimmy Mahorn omdat ik dacht, oh, goede plaat om eens te draaien. En is later gesampled door Stereo MC's Connected.
1: Ah, dit is mooi. Daarom hebben jullie ook een programma samen.
0: Dat is toch
1: fantastisch. In elkaars leefwereld.
0: Ja, dat is toch mooi zeg. Het was Jimmy Bohorn, of moet ik zeggen Jimmy Bohornaar. Daar zitten we in. Dat is het. Ik draai net Trevor Horn naar productie. Dat was Yes met Honor of a Lonely Heart. En dit was Jimmy Bohornaar. Het is een beetje, het hangt in de lucht letterlijk.
1: En Horny van Moestien.
0: En Horny, we zijn, nou, hoe is het toch mogelijk? Oké, het is allemaal toevallig.

0: Het is 2-0 voor Marijke Ketel.
1: Kan je dat nog één keer herhalen?
0: 2-0 voor Marijke Ketel.
1: Echt fijn voor
0: onze fijne nieuwslezeres. En het is oudejaarsdag voor jou. Dit is je laatste dag als twintiger.
1: Ja, dat klopt.
0: Oei, oei, oei.
1: Heftig.
0: Ja, heftig, hè? Voelt het ook als zodanig?
1: Nee, ik dacht dat ik het erger zou vinden. Morgen word ik 30. En je hoort in je omgeving veel mensen dan zeggen, 30, oud. Ik vind het allemaal wel meevallen. Ik vind 30 wel leuk.
2: Ja, weet je, morgen kom je erachter dat je eigenlijk al 30 was.
1: Ja, hè? Eigenlijk wel.
2: En alles wat daarbij hoort.
0: Qua know-how, hè? Qua intelligentie.
1: Rugpijn en, nou ja.
0: Nee, die komt pas op je 40. Ja, okay. Dat hebben nog 10 jaar te gaan.
2: Ja, we hebben al knakkende knieën, dat hebben we wel.
0: Stelletje rare knakkers zijn jullie, wist ik al wel. Maar goed, 2-0 is het nu, dus dat is het mooiste. Als je nu vandaag gewoon inkopt, dan lullen we nergens meer over. En eigenlijk kan ik het bijna niet geloven, maar we duiken vol de voetbal in.
1: Ach.
0: Wie had dat gedacht, hè?
1: Of wij even.
0: Want onlangs mocht een jonge scholier een vraag stellen aan PSV-trainer Peter Bos tijdens een persconferentie. Ja, en als je die unieke kans krijgt, ja, dan kun je maar beter gewoon benutten door hem een fantastische vraag te stellen. En eerlijk is eerlijk, ik was hier niet opgekomen.
3: Liever een frikandel of een kroket?
4: Geen enkel de twijfel. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er net al eentje op, een broodje kroket. Behoort bij mijn lievelingseten. En ik heb er net al eentje op. Daar hebben ze speciaal voor ons trainers, brengen ze dan de broodjes en de kroketten. En dan eten we er snel eentje op voordat we hier naartoe komen. Samen met het lekkerste eten wat er is.
0: Ja, je hoort al, we hebben iets weggepiept.
1: Ja, jammer is dat.
0: Want, ja, dat is jammer. Hè? Dat is, de hele quiz draait hier omheen eigenlijk. Want na broodjes kroket heeft hij dus nog één andere favoriet waar ik nog van opkeek. Want hij vindt het echt het allerlekkerste wat er is. Het allerlekkerste. Aan jou de vraag. Marijke, wat vindt trainer Bos naast een broodje kroket het allerlekkerste wat er is? Was dat A, vanille-ijs? B, stampot piccalilli? Of C, Engelse drop?
1: Oh. Wat is stampot piccalilli? Is dat een kruid?
0: Dat is zure gele spul met augurken erin.
2: Wat je nooit koopt.
0: Maar nee. Iedereen heeft het in huis staan.
2: Ja, precies.
0: Je neemt stamppot, boerenkool bijvoorbeeld.
2: En dan boerenkool wel.
0: Met een kuiltje jus en een kwakkie piccalilli on the side.
1: Ja, ja.
2: Wat mosterd is voor een kroket, ja? Is piccalilli voor een stamppotje boerenkool.
0: Zeker.
1: Ja, dat moet het eigenlijk wel zijn. Eigenlijk. Want kijk, deze quiz draait natuurlijk om opmerkelijke fragmenten. Als iemand in een interview zou zeggen, ik hou van broodje kroket en van Engelse drop. Nou, oké, dat is goed.
0: Ja, helemaal niet.
2: Ho. Hij vindt dit het allerlekkerste wat er is.
1: Ja, maar dat geloof ik wel. Als je heel erg dol bent op Engelse drop. Ja, dan. Ik geloof dus niet dat het is. Nee. En antwoord A?
0: Vanille.
1: Ja.
0: Nee, hij zei, misschien zeg je wel vanille. Er zijn mensen die dat zo zeggen. Dat is puzzel.
1: Ja, vreselijk, hè? Paprika, Max. Moet je dat anders nog even...
2: Het is gewoon paprika.
0: Goed zo.
1: Oh,
0: hij is bekeerd.
1: Ja, hij is bijgesteld.
0: Hij is bekeerd.
1: Nee, ik ga toch voor de stamppot piccalilli. Ik bedoel, dat is gewoon heel grappig als je dat voorbij ziet. Ja, ik denk dat het antwoord nummer B is.
0: Nou, dan zetten we dat neer. Dan gaan we eens even luisteren.
4: Geen enkel de twijfel. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er net al eentje op. Een broodje kroket. Samen met vanille-ijs, het lekkerste eten wat er is. Ja.
3: Ja. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Dat kind zegt ook oké.
1: Okay. Ik snap het wel, dat is toch heerlijk?
0: Maar hij zei wel vanille.
1: Ja, dat is jammer. Maar
0: dat is jammer, hè?
1: Die mensen heb je inderdaad, ja. Maar je moet ook al gewoon ruimte voor zijn.
0: Voor vanillezeggers.
1: Ja, daar moet ruimte voor zijn. Niet, maar...
0: Ja, nee. Het is dan bij deze 3-1.
1: 2-1.
0: Oh, sorry. 2-1. Het is wel leuk, het mediateam van PSV is hier later nog trouwens opgesprongen. Ze hebben hem 4 van verschillende soorten vanille... ijs laten proeven. En nou ja, dat is toch... daar pik je toch even mee.
1: Wat was dan de beste die eruit kwam?
0: Was het huismerk hier, hè, geloof ik.
2: Ja, volgens mij wel. Ga ik nog even induiken.
0: We duiken nog even dieper in de...
1: Dat wil ik wel weten. Ja.
0: Maar piccalilli, jongens. Het woord is de mond genomen. Wie had dat gedacht?

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
4: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
5: Verschillende soorten nepnieuws.
3: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
5: Ik hou het niet meer bij.
6: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 7 uur.
13: Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten. Er zijn 34 verdachten aangehouden. En ook werden veel vuurwapens gevonden. Dat zei ook de politiechef gisteren bij Pauw en de Wit.
15: Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is eigenlijk de laatste plekken waarvan we eigenlijk vanuit gaan dat daar niets meer aan de hand is. Dat daar ook geen vuurwapens meer liggen. Want we hebben veel verdachten aangehouden, maar ook veel vuurwapens aangetroffen.
14: Het onderzoek gaat vandaag weer verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest bezig tegen de komst van een asielzoekerscentrum. En dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Was hij ook best wel duidelijk over.
16: Ik vind het pokkenherrie.
14: Eerder had hij nog wel interesse.
16: Wat is dat hier dan voor een pokkenherrie?
14: Eerder had hij nog wel interesse getoond om het over te nemen van Afrotros. Nou, die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er gewoonweg niet op te wachten.
17: Jongens, dat is gewoon end of an era, het is klaar.
14: Maar ik denk dan, meneer Slachter wist dit van tevoren toch ook al. Hij riep, ik ga met Max dit doen.
17: En vervolgens, ja, ik vind het toch pokker, ik bedoel het toch niet.
14: Nee, ik denk niet dat onze doelgroep hierop zit te wachten.
17: Nou.
14: Maar goed, het weer nog in de ochtend hier en daar een bui. Vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig. Wordt het 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En hangt een matig windje.
17: Hangt een matig windje. Kunnen we vast oplossen. Kom
14: maar. Ja, dat komt nog vast.
17: Er zat ook een paar vertragingen. Het is niet heel druk, het is woensdag. Hè. A1 Apeldoorn Amersfoort bij Barneveld. Dat staat 5 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam 11 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk, dat is eigenlijk exact dezelfde weg, maar dan op een andere plek bij Hendrik Ido Ambacht. Ook nog 6 minuten.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
22: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
23: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
24: Loco.
25: De Lulu.
24: Gek.
23: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
26: Mediamarkt. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Dirk-Kruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches on the look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
32: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
33: Let's go!
34: Dit is Radio Veronica.

0: Massaal gedaan in de studio The Spin Doctors en The Princess. Het jaar van herkomst, 1993. Het is woensdag 2 september. Hartelijk goedemorgen, Radio Veronica. Met straks vanaf 8 uur het vervolg van de top 3000. Ja, ja, die gaat nog even een paar weken door. Heerlijk, er komt nog zoveel moois komt er voorbij. En eerst nog even een spookuur, waarin wij de krant even hebben doorgespit. En Marijke, wat viel jou op?
1: Nou, op de voorpagina van De Telegraaf. Het heerlijk lieve verhaal van de 67-jarige Piet uit Heerenveen. Die heeft namelijk echt alles uit zijn museumkaart gehaald.
0: Oh.
1: Die is met zijn museumkaart naar alle beschikbare 525 musea gegaan.
0: Nee joh.
1: Allemaal.
0: In hoeveel tijd?
1: In 16,5 jaar tijd.
0: En hij heeft ze allemaal gehad?
1: Allemaal. Dus het is wel goed om te weten, niet alle musea in Nederland, maar waarmee je dus met een museumkaart erheen kunt gaan.
0: Oh ja.
1: En soms heeft hij wel 6 op 1 dag gepakt. Want
0: zo.
1: Ja, waarom niet?
0: Wat een leven heb je dan, zeg je. Ja. Dat kan.
1: Zijn allerfavorietste is het Openluchtmuseum in Arnhem. Dus die, ik vind dat we van deze expert wel
2: uitmogen. Dat is ook leuk.
1: Ja?
2: Dat vond ik als kind ook het leukste
1: wat
2: museum.
1: Wat zie je daar allemaal dan?
2: Nou, je gaat eigenlijk een soort dorp in. De hele vroege Nederlandse tijd. Dus je ziet
0: leuk.
2: Allemaal wasborden en zo. En dan kan je dan kleren opwassen. En je maakt muurtjes van stro en zo. En s'avonds doen ze ook van die bakken met vuur maken ze aan. Het is echt... Je gaat
0: een soort oude ambachtenmarkt is dit.
2: Eigenlijk wel. Het is echt fantastisch hoor. Ik snap hem wel.
1: Nou, toen dacht ik, dat gaan we boeken.
0: Maar deze man weet dus alles.
1: Ja.
0: 6 musea per dag.
1: Ja, 525 stuks gehad. En hij is ook nog niet klaar, want 12 september opent de derde locatie van Museum Moor op een land van
0: Twickel. Oh, begint hij weer opnieuw dan?
1: In Delden. Ja. Dus als je weer een uitbreiding hebt, dan komt hij ook weer terug.
2: God, gepensioneerd zijn is toch lekker.
0: Ja, ik bel je als het zover is.
2: Ja, precies.
0: Tot die tijd een spannend muziekje. Max, je hebt ook iets gevonden, zag ik.
2: Nou, even consumentenonderzoek, jongens. Hebben jullie wel eens iets besteld bij een restaurant en het vervolgens niet opgehaald?
0: Oh, om af te halen?
2: Ja.
0: Nee.
2: Met de Chinees of de Thai of de snackbar?
0: Nee.
2: Nee?
0: Altijd opgehaald?
1: Ja. Nee, ik zelf niet. Ik weet dat mijn moeder ooit een fout heeft gemaakt. Wij gingen altijd met verjaardagen dan voor het hele gezin, voor de hele familie, gingen we bij de snackbar eten bestellen. En toen heeft ze wel eens bij de ene snackbar besteld en bij de ander het willen ophalen. Dus
0: oh,
1: toen,
0: de verkeerde snackbar.
1: Ja,
0: Wat
1: een foutje is wel eens gebeurd, maar het is mijzelf nooit overkomen.
2: Nou, dat is mooi dat je het zegt. Glenn Kroonen, die is daar dus helemaal klaar mee. Hij is uitbater van snackbar Verhagen in Papendrecht. Heel artikel in het AD over deze man. Hij zegt, ja, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga geen bestellingen meer via de telefoon aannemen, want ja, soms belt iemand voor €70 aan snacks en dat wordt dan niet opgehaald, staat gewoon koud te worden.
0: Ach.
2: Een klant die om 7:15 zou komen, terwijl de zaak om 7 sluit en vervolgens is hij nergens te bekennen. Ach. Ja, het komt hem gewoon te vaak voor en nou stopt hij ermee. En ik dacht, ja, ik kan het me eigenlijk gewoon niet voorstellen. Is dit nou één gepikeerde snackbar houden of is dit echt een probleem?
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Doen dit toch niet?
0: Ja, ik zou me vreselijk voelen om... Nee, dat zou ik een ander nooit aan willen doen.
1: Nee. En het is ook zo jammer dat het niet meer kan. Want het is zo lekker makkelijk. Je bent onderweg ergens heen en je hebt misschien geen tijd om het online te boeken. Dat je eventjes belt, lekker naar de snack. Maar het is ook zo nostalgisch, hè? Dat je het hele gezin afgaat met wat wil jij erbij? Frikandelletje, kaasvleetje.
0: Ja.
1: We hebben 4 kaasvleetjes, 4 man patat. En dat je zo'n heel lang briefje maakt.
0: Vind je dat nostalgisch?
1: Vind ik heel nostalgisch, ja. Ja. Ja, dat deden we dat vroeger wekelijks.
0: Ja, je had altijd één zo'n snackdag.
1: Ja.
0: Van vaak op zaterdag of zo. En dan hadden we dus. Ik ging het alleen halen. Dus ik ging het ook bestellen ter plekke. Ik ging niet van tevoren bellen.
2: Ja, dat deden wij ook. Ja.
0: Nee.
2: Vaak op zondag, 7:00, dan Studiosport.
0: En dan gezinszak.
2: Ja, precies.
1: Heerlijk, en dan daar alvast van knibbelen in de auto.
0: Ja, die lucht in de auto na afloop.
1: Ja.
0: En dan de volgende dag kom je weer in die auto en dat is toch iets minder lekker.
1: Iets minder lekker.
2: Het moet wel snel zijn, want die damp van die friet, die maakt dat die korst helemaal zacht.
0: Ja, dan krijg je van die slappe friet.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat wil je ook niet. Nou ja, oké. Maar deze man stopt er dus mee. Je kan niet meer bestellen.
2: Ja, dus zit je nu te luisteren en je denkt, ja, ik ben zo'n persoon. Ik bel geregeld voor €70 snacks en dan kom ik niet.
1: Ik heb een fetish. Ik doe dat graag.
0: Ja. Gewoon mijn fetish. Stop daarmee. Zometeen richten wij de schijnwerpers weer op misschien wel een van mijn vervangers. Want dat loopt als een tierenlier, jongens. We hebben een hoop lol op de redactie. Want 18 september, dat is zover, dan is het de top 3000 finale dag. En dan geef ik het stokje van dit programma aan een luisteraar. En luisteraars die nu nog in de race zitten, die hebben de opdracht gekregen om Raider Love, het intro van Raider Love van Golden Earring, vol te kletsen.
2: Hoe lang duurt die?
0: 47 seconden.
2: 47 seconden, ja. Oké, ja.
0: Zal ik er zo even weer een paar laten horen?
2: Ja, leuk.
0: Ja, okay.
2: En een paar kanshebbers.

0: Zo is het. Alles kan nog. Blank page before you. Schrijf hem vol. Je schrijft geschiedenis. Dat was de Natasha Bedingfield Unwritten. En daarvoor even disco met Patrick Cowley en Sylvester. Do you wanna funk with me? Het scheelt mij één letter en je had een heel ander nummer gehad. Het is Act Door de Morgen op deze woensdagochtend. En ik opende vanmorgen mijn mailbox. En daar vond ik weer een hele hoop mailtjes van luisteraars die nog steeds in de race, niet aan de race, maar in de race zijn om eenmalig dit programma te presenteren. Want ja, je kunt dus Act Door de Morgen winnen. Dus je op deze stoel kruipt, je mag ook staan, weet je zelf wil. En dan mag je op vrijdag 18 september dit programma overnemen. En ja, de volgende opdracht was: maak iets moois van het intro. Of ja, het intro is natuurlijk al heel mooi.
1: Maar het is al heel mooi.
0: Je moet er vol praten. Het intro van Raider Love van Golden Ring. En dat is gedaan. Vind je het leuk om heel even in de inbox te kruipen?
1: Ik wil even weten wat voor vlees we in de kuip hebben.
0: Wat voor vlees hebben wij in de kuip natuurlijk? Ik heb hier bijvoorbeeld twee dames.
1: Oh.
0: En die hoor je achter elkaar. Britt en Daphne.
2: Sommige mensen hebben parachutespringen op hun bucketlist. Maar ik wil één keer wakker worden achter de microfoon bij Radio Veronica. Goedemorgen, mijn naam is Britt, ik kom uit Noordwijk. Online marketeer, AI-trainer, zangeres en een enorme sucker voor muziek uit de jaren 80 en 90. Geef mij 3 seconden van een intro en ik zing de rest er gratis voor je bij. Waarom wil ik Ekdom in de Morgen presenteren? Omdat Nederland geen wekker nodig heeft, maar goede muziek, scherpe humor en vooral een flinke dosis Britt door de speakers.
3: Dan neem ik jullie nu graag mee naar een hit uit het jaar 1973. Een gevaarlijk nummer voor je portemonnee, want automobilisten gaan namelijk harder rijden door die iconische baslijn en het telepathisch verlangen naar de liefde die thuis op je wacht. Dit is Radar Love.
0: Kijk, ja, ze woont heel ruimtelijk ook, dat is duidelijk. Want Daphne heeft zet ook eens een plan neer.
1: Ja.
0: Ik altijd heel op het tapijt of zo. Nee, een geintje natuurlijk. Maar dit even om aan te geven wat er allemaal binnenkomt. Nou, ik vind het ook leuk om even twee dames even in de etalage te knallen.
1: En ik vond het helemaal niet slecht.
0: Nee,
1: dat er maar even bij zetten?
0: Mooie stem ook. Ja. Dus Britt en Daphne, dank wel voor het inzenden. We gaan nog door een hele jury heen. We gaan een soort idolsachtige middag hebben we nog tegemoet te gaan en zo.
1: Ja.
0: Iemand op de stip plaatsen, ik ben benieuwd. Maar binnenkort hebben we dus misschien wel een nieuwe radio star.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Is daar geen liedje over gemaakt? Ja, precies. Video killed the radio star. The Buggles. I heard

0: als ik naar de Ping spelen, misschien wel met jou, want we hebben 150 euro liggen. Kun je gewoon met elkaar zingen, hartstikke makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen na de Ping. Nou, hoe gaat dit verder? Hartstikke makkelijk natuurlijk, hè? Zing het in en stuur het hierheen via de Radio Veronica app. Nog één keer toch
1: maar? Ik weet hem niet.
0: Dus weet jij hem niet?
2: Nee.
0: Je hebt hem niet.
2: Nee, sorry. Nee.
0: Nou, we tellen af naar het moment dat jij ons het juiste fragment hebt doorgestuurd. Hoe gaat dit verder? Zing het af en stuur het via de Radio Veronica app. Het nieuws komt er ook aan van 7:30. Marijke, wat zit daar allemaal in?
3: Overasselt is weer open en waarvoor schaam jij je als er bezoek komt?
0: Maar eerst gaan we genieten van het vuurwerkspotje.

0: Edu.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij BelSimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij BelSimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel. Okay,
1: Voor het weer Belsimpel, hè?
2: Belsimpel.
1: Even onthouden, ja. Wat eerst heb ik hier de verkeersinformatie. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost. Daar is ongeluk gebeurd, 24 minuten. En de A16 Terbrechtseplein-Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord. Daar liggen allerlei artikelen liggen daar.
3: Oh, valt er nog wat te halen?
1: Valt van alles te halen als je goed bukt. Soms heb je wel dat je het pakt en dat het dan niet goed past. Je nog in het bukken.
3: Dat je net te vroeg bent.
1: 12 minuten is de vertraging daar, weet je. 4:08 en het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand mocht verlaten. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt.
1: God.
3: Ja, het blijkt eigenlijk bijna geen nieuws meer. De officiële prijs voor een liter €95 is gestegen naar afgerond 2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. En even heel eerlijk. Als er bezoek bij jullie thuis komt, verstop je dan wel eens iets?
1: Ja, de dildo met kickstarter gaat even van het kastje onder de gootsteen natuurlijk.
2: Oké.
3: Okay. Ja, leuke plek ook om te bewaren.
1: Nee, joh, ja, jeetje. Ik heb vaak hoopt zich iets op een bepaalde plek. En dat is vaak de post en de troep en zo. Dat ligt allemaal op één plek. En als ik een bezoek krijg, dan schuif ik een kast open en dan ram ik dat er allemaal in. En dan is het vaak het geval dat na een jaar dat dan nog steeds daar ligt. Ja. En dan zeg ik, moeten we dat niet gewoon wegdoen, hè?
3: Ja.
1: Maar goed, ja, dat is een beetje het probleem. De stapel gaat dan weg.
3: Precies. Nou, er is onderzoek gedaan en een kwart van de Nederlanders schaamt zich zelfs als er bezoek komt thuis. Dus dat het echt allemaal snel en die krijgt een soort kolder in de kop met alles moet de kasten in, alles moet schoon. En 24% verstopt ook echt wel eens iets. Ik herken het eigenlijk wel.
1: Wat verstop jij dan?
3: Nou, een stapel was. Of wat jij zegt, administratie, lege glazen. Of van die grote plastic flessen. Bij mij kan het serieus best wel een rommeltje, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook een kattenbak. Mijn katten, als die hebben geplast of gepoept. Wij hebben met... Nee, het is niet heel vies. Ik zal het netjes houden. Wij hebben korrels van hout. En dat blijft dan altijd een beetje aan de pootjes kleven. En als zij dan door het huis gaan... Dan, ja, ik moet elke dag wel stofzuigen.
2: Ja, ik vind het dus het allerergste. Ik schaam me niet zo heel erg voor troepjes of zo. Maar ja, mijn vriendin en ik, we houden best wel van een flesje wijn op z'n tijd.
1: Goh.
3: Inmiddels weer, hè?
2: Maar die flessen wijn die zetten wij wel in een bak neer die open is. Dus dat kunnen mensen zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, onze redactrice Annie, die is een keer bij mij thuis geweest. Net toevallig op een moment
1: dat je ze voor 2 maanden had verzameld.
2: Echt voor 2 maanden aan flessen wijn daar stonden. En ik dacht, wat zal zij van mij denken? Je weet het van collega's natuurlijk ook helemaal niet per se als ze alcoholist zijn. Misschien denkt ze dat nu wel.
3: Nou, Annie, kom er maar in.
1: Annie, hoe vond je het?
2: Is het je opgevallen?
4: Nou, ik heb de AA in Diemen gebeld om te vragen wat het
1: is. En dan hing zijn foto al aan de muur, dus dat kwam mooi uit.
3: Ja, heerlijk. Het weer nog. De dag begint bewolkt met vooral het noorden enkele buien. Vanmiddag is het ook wisselvallig met bewolking, soms regen. En het wordt een graad of 20.

0: Radio Veronica.
1: This is my church. This is where I heal my...

0: Maxi Jazz, hij zegt het. En het is misschien nogal waar ook, als je er maar in gelooft. God is a DJ. Faithless, en daarvoor de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Zing! Ja, het is weer feest hoor. Het is weer tijd voor Zing na de Ping. Met kans op €150. Als er een beetje mee zit natuurlijk. En al gaat het mis, dan hebben we altijd nog een troostprijs in de vorm van een de act van de morgen. Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. Ja, maar ik hoop natuurlijk dat het goed gaat. En dan hebben we Lindy kunnen verrassen met €150. Goedemorgen, Lindy.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Hallo, alles goed met jou?
1: Ja, maar nou ben ik al een beetje zenuwachtig.
0: En volkomen terecht. Nee joh, nergens voor nodig. Het is hartstikke leuk. We hebben hier €150 liggen. Het enige wat je moet doen is nog even met elkaar zingen, Lindy. En je hebt al je best gedaan. En je was niet de enige, want je moest dit afzingen na de ping. Zo mooi dat iedereen ook du-du-du-du aan het doen is, hè?
1: Ja, leuk is.
0: En dat deed jij ook, Lindy.
2: It's the final countdown.
0: Ja, precies, daar is die. Nou, ik ben benieuwd of dat klopt. It's the final countdown. Ja, heel goed. Nou, dat is een mooi begin, maar we zijn er nog niet. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dan komt die aan voor €50.

0: Ik heb nergens woorden voor, het is zo stil in mij.
1: Ik heb nergens woorden voor.
2: Ja, zo stil in mij, maar lawaai in juni, jongen. Als je van Dick houdt, zit je goed. Ga je door?
0: Zeker.
2: Komt hij aan voor 100 euro.
0: R-E-S-P-E-C-T.
3: R-E-S-P-E-C-T.
2: Ja! Goed hoor.
0: Yes.
2: Goed gespeeld ook. Ja, hey, Lindy, hoe zit het inmiddels met je zenuwen? Zijn ze al iets gaan liggen of wordt het erger?
0: Nee, maar ik ben een beetje gespannen voor deze week.
2: Oh, sowieso. Is er iets belangrijks aan de hand in je leven naast dit spel?
0: Ja.
2: Oh
0: ja.
2: Jee. Wat
0: maar dan? Ik kom uit Zunnigt en wij hebben zondag ons jaarlijkse bloemencorso.
2: Oh, huh? Ja, nee, ik heb daarover gelezen hoor. Bloemencorso in Zunnigt, dat is niet mis.
4: Ben ik ook zenuwachtig voor?
0: Nee, kom je.
2: Ja, uiteraard. Je herkent me aan mijn bloemstuk.
0: Ja. Dus ik ben sowieso gespannen. Ja, dus het is wel even lekker een afleiding.
2: Ja, toch? Want we hebben nog één fragment. Ga je door?
0: Ja, zeker.
2: Oké, voor 150 euro

0: Mag ik nog één keer horen? Ik ga hem nog even harder zetten.
1: Ja, oh, dat is misschien handig.
0: Ik kan nog één keer horen.
1: Komt hij nog één keer aan, luister goed.
0: Things are broken hearts. Precies.
2: Nou ja.
1: Hé. Hey.
2: Je zit wel in de goede richting, hè?
1: Ja, dat brengt wel iets, ja.
2: Maar niet zo.
0: Brings a broken heart?
1: Het zit er wel in, maar ook. Dit maar niet helemaal. Nothing breaks like a heart.
0: Oh ja.
1: Och, ja, we moeten hard zijn.
0: Ik wil altijd lekker fonetisch meezingen.
1: Ja, dat doen we. Wie niet? Ach, dat is jammer zeg. Net niet.
0: Maar we gingen voor de kurkentrekker, hè?
1: Maar je ging al voor de kurkentrekker, toch?
0: Ja,
1: precies.
0: Sowieso.
1: Dat gevoel had ik al. Nou, ik heb goed nieuws in het kader, want die krijg je thuis gestuurd.
0: Woe! Yay!
1: En die ligt lekker in de hand, hoor. Echt absoluut waar, Lindien. Niks aan gelogen.
0: Ja, mooi zo.
1: Dan gaan we Mark Ronson en Miley Cyrus draaien, want dan vergeet je het ook nooit meer. Wens ik jou een heel fijne bloemencorso.
0: Ja, super. Dankjewel, hè.
1: Bye-bye. Bye-bye. Nothing breaks like a heart.

pas. Hij nu Miley. Het Cybers is weg. Wat zou er aan de hand zijn? Het was Nothing Breaks Like a Heart. Helaas, Lily had het fout. Maar Stefan de Keukentrekker is er heel blij mee. Zometeen gaan wij door trouwens met het vervolg van de top 3000. Ben je er al klaar voor?

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Ken jij de nieuwe volledige

0: 20.000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuwen.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Hey.
6: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: IMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
11: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
12: Ja, geweldig, hè?
11: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
12: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
11: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
12: Aan tafel!
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
19: Marijke Ketel.
20: Goedemorgen. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. De verslaggever van de NOS vertelt hoe de situatie daar vanmorgen is.
21: Rustig. Steeds meer afzettingen zijn weggehaald nadat dat verbod of dat advies om binnen te blijven ingetrokken. Ja, dan zie je gewoon een dorp wat vandaag tot leven komt.
20: Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag weer verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. Bij een explosie op het centraal station van de Duitse stad Hamburg zijn meerdere mensen gewond geraakt, meldt Bild. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Eerder vannacht vielen bij een schietpartij in Hamburg 2 doden en een onbekend aantal gewonden. Onduidelijk is nog of beide zaken iets met elkaar te maken hebben. En ook Apple heeft nu Lake Ontario omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. Het weer blijft nog even bewolkt met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. En het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
0: Jawel, 28 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie langste. De A12 Utrecht-Den Haag bij het Prins Klausplein door een ongeval. Een half uur. A15 Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost. Ook een ongeluk daar, 34 minuten. En nog een ongeluk op de A59. Zonzeel-Os bij Heusden. Daar 17 minuten vertraging.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
19: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
22: 18 plus, speel bewust.
23: Ja? Echt serieus?
24: 7, 7, 7, 7.
23: Oh, wat een geld!
25: 18.000, godverdikke me.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
28: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
29: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
30: Jongens, eten!
31: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
32: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
33: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
35: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
36: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
37: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
38: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
37: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
36: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
39: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
40: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: toch mooi als je bepaalde herinneringen hebt. Dat je meteen koppelt aan de plaat is ook de videoclip. Met Cher op een hele boot vol mariniers. En ze had niet heel veel om het lijf, hè?
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Gerard Ekdom.
0: Ze had slechts één klein streepje voor. In een doorschijnend pak. Het waren net kousen. If I Could Turn Back Time, dat was 1989. En hij stond genoteerd op, ik moet even het goede getal zeggen nu.
1: Nummer 2645.
0: Ja, daar stond hij precies. Moet allemaal wel goed zeggen natuurlijk. Woensdag 2 september 2026. Het is dag nummer 3 van de top 3000. De lijst die jij hebt samengesteld. En met heel veel liefde hebben wij hem in elkaar gesleuteld. Hoeft eigenlijk alleen maar te zeggen, oké, dit is hem. Ctrl-P en dan komt het wel goed. En we gaan even bellen met iemand die verantwoordelijk is voor de nu volgende notering. Bartek Jaworowski. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zeg ik dat goed? Ja, hè?
3: Ja, heel mooi uitgesproken.
0: Bartek Jaworowski, nu in de bioscoop. Doe mijn best. Ja, Bartek, we gaan even terug in de tijd.
3: Ja, dat klopt. Maar ja, dit is eigenlijk een van de nummers die fungeert als tijdmachine. Dan ga ik, want dit nummer is uitgekomen in 2013.
0: Ja.
3: En toen ben ik 18 geworden. Dus ja, dan ga ik eigenlijk toch een beetje terug naar die tijd. De zorgeloze tijd van het uitgaan en dergelijke.
0: En inmiddels ben je, dus dat... je bent een man met verantwoordelijkheden geworden. En het leven is veranderd.
3: Ja,
0: oh, jee,
3: zo is het.
0: Dus eigenlijk,
3: een kleine gewoon... erbij dus.
0: Oh ja, ja nee, dan verandert alles. Oh, sterker nog, ik hoor iets op de achtergrond.
3: Ja, ze is actief inderdaad.
0: Kijk, moet er iets gebeuren? Moeten we ingrijpen, Bartek? Moeten we iets doen?
3: Nee, mijn vriendin zit erbij, dus dat gaat allemaal goed.
0: Okay.
3: Die heeft allemaal onder controle.
0: Op welk liedje gaat het? Waar heb je op gestemd, onder andere?
3: Op John Newman, Love Me Again.
0: Och, wat een plaat, zeg. Nou, dan gaan we die maar gauw draaien.
3: Plaat.
0: Gaan we die gauw draaien. Dankjewel voor het stemmen en een fijne dag.
3: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dankjewel.
3: Doei, doei.
0: Love Me Again.

0: beste muziek aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2643.

0: Dat is het, hè. Daar komen we vandaan. Daryl Hall en Jono.
1: De top 3000.
0: And you make my dreams come true. Uit de lijsten van onder andere Mark Hesselink en Victor van der Haven en Kimmy Kok en Jos Rombout. Leuk. You make my dreams op nummer 2643. En daarvoor het was John Newman op 2644. Love me again. En dan nu een liedje dat oorspronkelijk uit 1970 komt. Het is van Joni Mitchell. En zij schreef dit tijdens haar eerste reis naar Hawaii. Ze nam een taxi naar het hotel en toen ze de volgende ochtend wakker werd, trok zij de gordijnen open. Zag ze die prachtige groene berg in de verte. Maar toen keek ze naar beneden en zag ze daar een U-call van een parkeerplaats die het uitzicht compleet ontsierde. Niks natuurlijks aan. Het brak haar hart. Het was een smet op het mooie uitzicht. They paved paradise, put up a parking lot, en zo klinkt het origineel.
2: Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone.
0: Het is ook gecoverd, tenminste gesampled in Got Till It's Gone van Janet Jackson. Maar in 2002 kwamen daar The Counting Crows en Vanessa Carlton met de coverversie. En dat werd bij ons een hele grote hit. En daarom genoteerd op
1: nummer 2642.

0: is al een tijdje niet meer onder ons. Hij overleed in 2011 alweer. Zo lang geleden alweer. En Jackson Brown, maar die is nog steeds onder ons. Gelukkig maar. You're a friend of mine. Op nummer 2641. En daarvoor, het was 2642. County Crows, kraai van plezier met Vesta. Carlton samen natuurlijk. Big Yellow Taxi in de top 3000.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Hij is de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Plug-in hybride... nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Veronica Verkeer met 26 vertragingen. Dit zijn de langste. Op dit moment A12 Utrecht-Den Haag bij Nooddorp, een half uur. A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, een kwartier. De A59 Zonzeel-Os bij Heusden door een ongeval, 26 minuten. Exact 8:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, zo meldt NRC. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek na het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer is dat dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog.
3: Huilend tanken, hè? Huilend.
4: Met die pet op, ja.
3: Dat is toch verschrikkelijk?
4: Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral in het noorden en westen wat regen. Vanmiddag blijft het bewolkt met soms een bui en het wordt 19 à 22 graden.
3: Zal ik dan maar een zomerse vakantiehit draaien?
4: Lekker!
3: Ja, want er is al gestemd door Flink ook. Dat is absoluut, als je het hebt over liedjes uit Italië, toch geen Italië, jawel. Dan komt deze vaak voorbij. En het is ook echt een ongelooflijk goed nummer, nog steeds. En ook Roland vindt dat.
5: Hoi, met Roland. Ik vind Ticento qua muzikaliteit, songwriting en productie een van de meest ondergewaardeerde hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis. Met ook nog eens een geweldige tekst over zinnen hebben in het leven.
3: Nou ja.
6: Gerard Ekdom.
3: Bizar, hè? Mattia Bizar, Ticento. Dit is weer. Je staat op
6: nummer 2640.

0: gaspot aanschijnen. Zeg. Heerlijk, heerlijk. Stevie Wonder. In de top 3000, Another Star.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Nummer 2639, afkomstig van het legendarische album. Dat trouwens deze maand 50 jaar wordt. 50, een halve eeuw oud. Songs in the Key of Life. En Another Star werd in 2014 gebruikt als tune bij de BBC tijdens de vlaggeving van het WK voetbal in Brazilië. Dat was best bijzonder, want Stevie Wonder gaf daarvoor nooit eerder toestemming voor het gebruik van een van zijn liedjes op die manier. Komt waarschijnlijk omdat hij zoveel voetbal houdt. Nee, daar komt het niet door. Het komt eigenlijk gewoon, hij vond het wel tijd dat dit nummer aan een nieuwe generatie werd. Ja, eigenlijk onder de aandacht gebracht. Dus gelukt ook. Another Star op nummer 2639. En daarvoor, het was Mattia Bazar en Ticento. Van een plaat. En dan nu. Een liedje waarop is gestemd onder andere door
2: Hans.
0: Hij zegt leuk, maar de mod Kennedy in staan. En dat is gelukt. You've got the power over me. En die staat op.
1: Nummer 2638.

0: Over Me in de top 3000. Op nummer 2638. Hij staat online, je kunt hem helemaal meevolgen via radioveronica.nl. En het is weer tijd om het It's Weather Time. En als het zover is, dan bellen we altijd met Ronald van der Schaft. Hallo Ronald.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, het is zover. Het is Weather Time.
1: Ja, nee, ik zeg ook, alles wat van zijn handen afkomt is voor mij heilig, dus dat,
0: Ja, jij bent een enorme Paul Weller fan, hè? Hoe zit dat?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje later gekomen. Ik hoorde eens een keer een remix van de Lodgers. En toen ben ik terug gaan luisteren en toen had ik zoiets van, ja, eigenlijk alles wat van zijn hand afkomt is gewoon goed.
0: Ja, hè?
1: En de Style Council is voor mij mijn lievelingsband uit de jaren 80. En ook vooral deze plaat. Toen mijn jongste zoon aan het peuteren was, kon hij eigenlijk alleen maar in slaap komen met de radio aan. Dus hij hoorde deze plaat geregeld, blijkbaar.
0: Ja.
1: En toen hij hem een keer hoorde, toen zei hij van, ja papa, die vind ik goed, sjap in de pap, weet je wel. En dan zat hij lekker mee te blijven. Dus vandaar.
0: Ben jullie tijdens het nummer sjap in de pap?
1: Ja, nou inderdaad, doe maar.
0: Sjap in de pap. Wat de oorspronkelijke titel is Shout in the Top, dat moet ik even goed zeggen. Maar ben jullie de sjap in de pap, mooi is dat, hè, nooit meer vergeten. Nou Ronald, dankjewel voor je lijst en ja hoor, daar zul je hem hebben.
1: Hartstikke bedankt, hè.
0: Bye bye, man.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Shout in the top, nou. Doe dat er maar even. Yeah! Schreeuw eruit, want hij staat op.
2: Nummer 2637.

0: En toen ging de stroom uit in de studio. Dat is een mooi verhaal. Josh Stone zat met de hele band dit nummer op te nemen in New York. En het was net klaar. Ze had net op 7 gedrukt. En toen vloog de stroom eruit. Net op tijd. Anders had het helemaal opnieuw moeten doen. Medegeschreven ook door Betty Wright, Josh Stone en You Had Me. Op nummer 2636. En daarvoor dus Shabba de Pap. Zo heet het bij Huizen Ronald thuis. Vanwege zoon die het zo aankondigde. Maar het heet officieel Shout to the Top. De Style Console.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
8: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
9: Verschillende soorten nepnieuws.
7: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
9: Ik hou er niet meer bij.
10: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
11: Nu met

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: En hier is Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt.
10: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral, die gewapend door de straten van het dorp gaan en ook meteen vuur open op politie. Dat is wel ongekend en nieuw. En dat geweld kunnen we niet tolereren.
9: Dat zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag weer verder. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aartsen en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Het officiële dodental door de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar stijgen. Er zijn nu meer dan 1100 doden geteld. Nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Het is precies een week geleden dat een enorme modderstroom alles in het gebied wegvaagde. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn dan verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. Het weer nog. De ochtend begint met bewolking. Vooral in het noorden en westen enkele buien. Vanmiddag blijft het bewolkt. Waarschijnlijk alleen in het zuidoosten blijft het droog. En dat alles bij een graadje of 21.
8: Zo, 20 vertragingen staan er nog. Dit zijn de langste. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Holendrecht. Door een ongeval 18 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer. 19 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Een kwartier.
11: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
19: Dames en heren, de daluren beginnen.
20: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint.
24: Boost yourself.
25: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten.
0: Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

Op 26.35 Robbie Williams met Rock DJ. Dat is toch wel een core memory van mij. Oude baas, half jaren 90 had je twee versies van de clip. En daar had echt iedereen het over. Geniet ervan. 16.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Gerard Ekdom.
3: Dat is nummer 2634. Een van de vele Stock, Aitken en Waterman platen. Dat wat hitmachines waren dat zeg. Ja, er zoveel platen op een gegeven moment in de hitparade. Na een aantal maanden eens gingen kijken hoeveel ze hadden verdiend. Wat stond er nou eigenlijk op de bank? Ze waren allemaal multimiljonair geworden. Respectable, en we hadden ook al Showing Out. Die stond al wat lager genoteerd. Dit was de hoogste op nummer 2634. En daarvoor, met inderdaad de videoclip. Daar had onder andere Hewlett ook over. Ja, die clip. Die man bleef zeg maar uitkleden. En dan heb ik niet over financieel uitkleden. Robbie Williams, rock DJ op 2635. Het eerste top 3000. Hartelijk welkom, Radio Veronica. Dag nummer 3. Via radioveronica.nl kun je kijken wat er komt. En je kunt je ook laten overspoelen door de muziek. We gaan terug in de tijd. 1977. Misschien wel een van zijn allerbeste albums kwam uit. Het album The Stranger. Kijken wat erop staat. Moving Out. Just the Way You Are. Scenes from an Italian Restaurant. She's Always a Woman to Me. Vienna. Stond er allemaal ook. Allemaal op. En ook deze. Stranger. Billy Joel. Op.
0: Nummer 2633.

0: clown die bijna overal in te horen was in de jaren 90. Die kreeg je bij aankoop van 2 zakken chips. Daar zat ze weer hoor, Jocelyn Brown.
1: Je luistert naar Radio Veronica. Are you really ready for some top 3000?
0: Always There was een hit in 1991. Maar het was natuurlijk oorspronkelijk veel ouder. Het origineel is namelijk een instrumental uit 1975 van Ronnie Loss. Een jaar later kwam daar de eerste gezongen versie van de band Side Effect. Always there to please you, always there, 'cause I need you, always there. Maar die versie van Incognito is wel echt afgelopen jaar ook op North Sea Jazz. Weet je wel. Still going strong. Het was Always There en daarvoor helemaal herontdekt. Ik kreeg in de app Alexander die zegt... Wauw, ik dacht dat ik het hele oeuvre van Billy Joel wel kende... maar The Stranger is een vriendeling van mij.
2: Ken ik ook niet, hoor.
0: Ken je ook niet, hè? Nee. Het nummer zegt eigenlijk genoeg, Stranger. En die stond op nummer 2633. Niet de enige vriendeling die we tegenkomen. We hebben bijvoorbeeld nog Never Trust a Stranger van Kim Wilde komt er nog aan. Of Stranger in Moscow van Michael Jackson. Goodbye Stranger hebben we ook nog van Supertramp natuurlijk. En dan nu. Ja, Yvonne hebben we zover gekregen om de volgende plaat aan te kondigen.
3: Goedemorgen Radio Veronica.
0: Hallo.
3: Dit is Yvonne. Ik hoorde net dat Queen eraan komt met The Invisible Man.
0: Dat klopt.
3: Queen is mijn all-time favorite. Als je mijn lijstje bekijkt, begrijp je wat ik bedoel. Fijne dag nog.
0: Dankjewel Yvonne. Hij komt eraan. Hij staat op...
4: Nummer 2631.
0: Daar zul je hem hebben. I'm The Invisible.

0: is weer binnengekomen. De Invisible Man hier op nummer 2631. Het is een van de 29 noteringen van Queen, Invisible Man, in de top 3000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.

0: Brokkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Vliegtuig.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Marivonica Verkeer. Met nog een paar vertragingen. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar heb je een half uur vertraging. En de andere kant op naar Amersfoort bij Kootwijk. Daar is de afrit helemaal afgesloten. Daar sta je een kwartier. En de A2 Utrecht-Amsterdam bij het AMC-ziekenhuis. 11 minuten vertraging.
3: Gerard Ekdom.
2: De top 3 eruit zit met een prachtige Rihanna. Dit is Veronica. Moet ik zeggen, een briljante Rihanna.
3: Nummer 2630.
4: Shine bright like a diamond.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Samengesteld door jou.
0: Voor jou.
2: Yes, you.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 2629.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera. 10 september 2011 bereikte het de nummer 1 positie in de Hot 100. En daarmee werd Mick Jagger de eerste artiest die zowel zelf een nummer 1 hit had in de Hot 100 als iemand wiens naam genoemd werd in de titel van een nummer 1 hit van een andere artiest. Dat is toch geinig, hè? Op 26, 27 en daarvoor op 26, 28 een plaat die altijd veel tongen losmaakt. Baz Luhrmann and Everybody's Free to Wear Sunscreen. Al die wijsheden. Ik hoop dat je hebt meegeschreven. Ik ken hem uit mijn hoofd. Vraag me niet waarom. Slag bij Waterloo. Geen idee wanneer het was. Maar de hele tekst van Everybody's Free to Wear Sunscreen. Ja hoor. Geen probleem. En dan nu. Een stukje soul uit lang vervlogen tijden. Jackie Wilson.
1: Nummer

0: vrolijk van. Riverdien, Jackie Wilson op 26-26. Zometeen is Marissa hier met het vervolg van de top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo. 18 plus, speel bewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Zo.
16: Wat een geld.
15: 18.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws.
25: Het is 10 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er is contact met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het gaat om de vrouw die in Nepal woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niets was vernomen. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur en de weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en veel vuurwapens gevonden. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. En daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter die aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. Het weer nog is wisselvallig met wolkenvelden, enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag wisselen bewolkt nog met soms regen. Maar ook zo nu en dan de zon wordt ons beloofd. En het wordt zo rond de 20 graden.
27: Dankjewel Marijke. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Amersfoort Apeldoorn bij Kootwijk. Een vertraging van 34 minuten. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Apeldoorn Zuid. Daar is de afrit afgesloten. En daar doe je er 7 minuten langer over. A4 dan nog Den Haag Amsterdam bij Leidschendam. Auto met pech. Jij ook pech. Namelijk zo'n 15 minuten.
28: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
29: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
30: Deze week is het de week tegen kanker.
31: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
32: Jij waarschijnlijk ook.
33: Iemand die je dierbaar is.
34: Of was.
33: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
34: en de beste zorg.
33: Voor wie geef jij?
35: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
36: KWF. Tegen kanker voor het leven.
37: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
33: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
35: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
36: KWF. Tegen kanker voor het leven.
38: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
39: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
38: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
40: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
41: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
42: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
43: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Radio Veronica, de top 3000. Eagle Eye Cherry en Save the Night.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Marisa.
0: Ja, Save the Night. De nacht die kon hij redden. Maar zijn eigen carrière helaas niet. Want dit bleef zijn enige wapenfeit. En ik moest hem hier bij Veronica in het grote platenarchief dan ook plukken uit de bak. Eendagsvliegjes. Maar ja, Burgmans, Nieke Vermeer, Tessa van der Lans en vele anderen. Zij zijn hem nog niet vergeten en stemden hem de lijst in op nummer 2623. Ja, heel warm welkom. Goedemorgen, je bent bij Radio Veronica. Het is de zender die je deze weken trakteert op de mooiste, op de beste en de meest memorabele liedjes ooit gemaakt. De lijst is door jou samengesteld en door ons met heel veel liefde gedraaid. En ja, wij fungeren slechts als doorgeefluik, hè? En de volgende bestelling kan worden afgehaald door Pim Franke, Jessica Vollenhoven en Tosca Dekker. Zij stemde op deze platen. Jij mag lekker meesmullen. Echo Smith en Cool Kids op 2622.

Omdat we allemaal wat liever voor elkaar moeten zijn. Dat hebt Herman. Radio. Stand for Try Ja Love van Third World. Geschreven door niemand minder dan de legendarische Stevie Wonder. En op nummer 2621. Ja, en voor 2620 beginnen we in Frankrijk. Want er was eens een Fransman. Laten we hem voor het gemak Claude François noemen. Want zo heette die namelijk. En die schreef een werkelijk prachtig liedje. Het heette Comme d'habitude. En het klinkt ongeveer zo. Ja, ik denk dat je hem al wel herkent, hè? Nou, zanger Paul Anka die hoorde dit en die dacht... wauw, wat een briljant liedje. Ik ga daar een Engelse tekst op maken. Dat heeft hij gedaan en die versie heeft hij gegeven aan Frank Sinatra. Dat werd een hit. En sindsdien is hij vele malen gecoverd, waaronder door Elvis Presley. En eerlijk is eerlijk, zodra hij zijn stembanden opentrekt... ja, dan vergeet je de rest. Dit is de King met zijn magistrale live-uitvoering op 2620.

je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand.

0: RadioVeronica.nl.
1: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
2: I believe in justice.
1: Als het systeem corrupt is,
2: case after case unsolved,
1: moet je de regels overtreden.
3: I knock some fucking heads around and I crack the case.
1: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Goedemorgen, het is 10:30 geweest. Radio Veronica met de top 3000 en de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Amsterdam bij de Hoek, daar doe je er 9 minuten langer over. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, auto met pech, jij 18 minuten pech. En tenslotte de A15 Oostvoorne en Ridderkerk bij Rozenburg, 11 minuten vertraging.
4: Marisa.
5: Nummer 2618.

0: Oh, zegt Roos. Dit liedje was als kind het meest romantische wat ik ooit had gehoord. En nog steeds eigenlijk. Ik moet heel eerlijk bekennen, wij hebben hem in de studio ook keihard gezet en heel dramatisch meegezongen. Want dat kan zo lekker bij deze prachtige I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson samen met Saïda Garrett op nummer 2618. Ja, die Saïda, dat was niet zomaar een zangeresje dat ze van straat plukte. Nee, zij was ook songschrijfster. Zij heeft ook meegeschreven aan Man in the Mirror, ook al zo'n fijne hit van het album Bad, waar deze ook op staat. En we kwamen er al eerder tegen op nummer 2821. Toen zong ze samen met Dennis Edwards van The Temptations Don't Look Any Further. Ja, en Michael Jackson, ik heb zomaar het vermoeden dat we die nog wel vaker gaan tegenkomen hier in de top 3000. Je bent bij Radio Veronica. Tof dat je bent ingetuned en vele malen dank als jij gestemd hebt. Bijvoorbeeld Mina. Mina heeft gestemd en wel hierop.
1: Ik heb dit jaar op Baby Love gestemd van de Supremes. Deze moet in de top 1000. Dit is voor mij het ultieme Motown-gevoel. Die heerlijke 60s beat en de herkenbare stem van Diana Ross. Het brengt direct de warme golf van nostalgie en raakt je recht in het hart. Een tijdloze popfase

0: Big Country, Look Away hier bij Radio Veronica. Nummer 2616 in onze top 3000. En Wim die appt, ja, dat is mijn favoriete band, Big Country. Wij luisteren vanaf ons vakantieadres in Italië. Is wel heel lekker, hè? Dat je dan daar zit in het mooie weer en dat je dan ineens je favoriete band voorbij hoort komen. We gaan nu terug naar het jaar 2002. En ja, dat was de periode waarin Justin Timberlake bewees dat er wel degelijk leven na een boyband bestaat. Zijn allereerste solo-single, die werd geproduceerd door Pharrell Williams. Ja, die maakt natuurlijk alleen maar hits, die man. En na al die jaren is deze nog steeds een gegarandeerde floorfiller. Top 3000, Veronica, 2615. Dit is Justin Timberlake.
1: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby.

weet je, als je hier geen energie van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Keep on Running van de Spencer Davis Group op nummer 2614 in Veronica's Top 3000. Ja, en dan zijn er ook van die liedjes die hebben geen luide drums nodig om toch keihard binnen te komen. Dit is zo'n parel die na al die jaren nog steeds gegarandeerd kippenvel geeft. Dit is Jewel met Foolish Games.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig hè.
4: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
5: Aan tafel!
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
5: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van twee andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg.
15: Ja, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister.
16: De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je 9 minuten langer erover. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, 9 minuten. En tenslotte de A15 Oostvoorne-Ridderkerk bij Rozenburg, een vertraging van 5 minuten.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja. Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7, 7.
20: Oh, wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Smint.
23: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
23: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
23: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
24: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
19: Smint. Boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
2: Aan tafel!
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
6: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Nou, sinds bijna alles wat we kopen tegenwoordig in China wordt gemaakt, is dit natuurlijk gewoon meerdere keren per dag waarheid, hè? China in your hand van Te Pas.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: En deze vinden we terug op nummer 2612 in de top 3000. Ja, ze komen allemaal voorbij. Hè. We gaan naar nummer 2611. In het door jou samengestelde overzicht van de mooiste en de meest memorabele liedjes ooit gemaakt. En dan vinden we Daft Punk. Ja, ze begonnen met dierenmaskers. Hè. Het is niet de bedoeling dat we hun gezichten erbij zien. Dus ze hadden eerst een dierenmasker op. Ja, dat vonden ze toch een beetje te creepy. Uiteindelijk werden het robotmaskers. Ja, dat mocht wat kosten hoor. $65.000 om te maken. Tjongejonge, astronomisch zeg. Maar goed, dan heb je ook wat. Over maskers gesproken. Ik gebruikte gisteren nog een maskertje.

0: 3000 op Radio Veronica.
1: Ik heb Kid Rock gestemd omdat het een topliedje is. En hij heeft veel meer mooie platen gemaakt. Geniet ervan.
0: Nummer 2600.

Summer Long is toch wel de ultieme soundtrack voor lauw bier uit plastic bekers en verbrande schouders. Ja, en toch ook net iets te veel zand op plekken waar je dat liever niet hebt. Kids Rock op nummer 2610 en Veronica's top 3000. Ja, en even een bericht voor iedereen die al helemaal gezellig in de herfstmodus aan het gaan is. De zomer duurt officieel nog tot 21 september. Dus kan iedereen alsjeblieft de pumpkin spice lattes nog even weghouden bij mijn Aperol Spritz? Dankjewel. Ja, en dit is echt zo'n tissue topper, hè. Die staat garant voor van die gitzwarte mascara-tranen. All by myself, Eric Carmen.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga je mis.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet... en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van... 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja.

0: Snoop Dogg en Drop It Like It's Hot op nummer 2607. Oh, jongens, wat heb ik daarvan genoten, zeg. Ik zie een heleboel mensen in de app ook. Ik word er al heel blij van. Blijf het gewoon sturen via de gratis Radio Veronica app. Hoe beleef jij deze lijst? En heb je bij een liedje toevallig nog een mooie herinnering? Mag je die altijd met ons delen? Nathalie ook bijvoorbeeld. Ja, dit is wel echt een heel mooi verhaal. En die gaat over de volgende, nummer 2606. En daar staat Paul McCartney.
1: Ik heb eigenlijk samen met mijn zoon gestemd op het liedje Hope of Deliverance van Paul McCartney. Wij zijn allebei groot fan.

Hij is 12. En ja, dit liedje betekent voor ons iets met heel veel gevoel. En dat we altijd bij elkaar zijn. En als hij dit liedje hoort, dat hij altijd aan mij moet denken.

fantastische versie van dit liedje. Nina Simone die had de eerste versie opgenomen. De Animals hebben er ook eentje opgenomen. Dat waren hele zware, trage, langzame versies. En toen waren het de jaren 70 en toen kwam Santa Esmeralda samen met Leroy Gomez met deze fantastische disco.

Ja, Diane Warwick hier bij Radio Veronica met Heartbreaker. Die vinden we terug op nummer 2603 in Veronica's Top 3000. Geschreven door de Bee Gees. En ja, inderdaad, die heb je ook gehoord zojuist in het achtergrondkoor. Leuke app van Melle Smit. Dit is nu typisch zo'n nummer waar ze versterkers met grote speakers voor hebben uitgevonden. Gaat over deze plaat. Snap. Rhythm is a Dancer op 2602.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
16: Ken jij de nieuwe volledige

0: en boek direct een proefrit.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
2: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou mishandelingen rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21.
3: Oh, nou ja, dankjewel. Dan gaan we met z'n allen naar het zuidoosten, want daar is het wel mooi weer. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Maar één vertraging op dit moment. Die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 9 minuten extra over.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app Karwei. Maak het mooier.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: inderdaad, Donna Summer on the radio.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Marisa.
0: Nummer 2601 in Veronica's top 3000. Want daar luister je naar nog 2,5 week. Dus we zijn pas net begonnen, jongens. Dat stekkertje, dat zit er net pas in. Ja, nou, er zit weer ontzettend veel moois in het komende uur. We hebben Keen bijvoorbeeld, we hebben Starship, we hebben de Rolling Stones. En nog veel meer moois. Maar eerst een liedje eigenlijk voor iedereen die met kleine oogjes op de werkplek zit. Misschien wel omdat je niet kon slapen vannacht, hè? Dat kan natuurlijk, hè? Nou, slapeloze nachten, ik denk dat we die allemaal wel eens hebben. Omdat je een lawine aan gedachten hebt, hè? En hoe je ze ook probeert te parkeren, ja, er zit toch een soort van adrenaline in je lijf. En dat blijft dat je, ja, dat maakt dat je blijft woelen. Totdat de ochtend gloort en de plicht weer roept. En dan denk je, oké, hoe lang heb ik nu effectief geslapen? Oké, 2 uur. Hoe kom ik de dag door? En dat lukt dan toch weer. Het is dan toch ook wel weer mooi aan dat menselijk lichaam. We kunnen gewoon doorzetten. Nou, daar gaat dit liedje over van Man at Work. Overkill.

Star. Dat is wel een track met zoveel 90s energie dat je spontaan weer een Flippo-album wil volsparen. En natuurlijk de ultieme girl power banger uit 1997. Het is echt zo'n track vol felle blikken en panterprintjes en platformzolen. En eerlijk is eerlijk, echt niemand maakt zo'n goede muzikale middelvinger als de Spice Girls, want voor de duidelijkheid, dat deden ze op deze plaat. David De Lange die zegt, ja, eigenlijk mocht je de Spice Girls als muziekliefhebber niks vinden, maar ik vind het nog steeds heel goed en leuk. Ja, met dit liedje bewezen ze destijds ook dat ze veel meer waren dan een marketingtrucje. Die dames waren gewoon super muzikaal. Daarover gesproken, Keen was dat ook. Crystal Ball op 2598.

97 in Veronica's Top 3000. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Dat is wel een mooi verhaal, want na wilde jaren met net iets te veel alcoholische stunts bedacht Starship frontvrouw Grace Slick: ik ga dit hele decennium nuchter zijn. Dus zeg maar niet alleen Dry January, maar gewoon Dry 80s. Dat was haar goedmaker naar de band, omdat ze vaak niet kwam opdagen bij opnamesessies. Dan lag ze weer ergens dronken in de steeg. Nou ja, en met resultaat, want ja, in dat decennium scoorde zij hits als We Built This City en Nothing's Gonna Stop Us Now, die je zojuist hebt gehoord. Nou, eindgoed, al goed zou je denken. Nou nee, want ze is inmiddels 85 en ze heeft spijt van haar sobere decennium. Ze zegt, ja, dat was een enorme fout. Ik had dat niet moeten doen, want ik heb toen alleen maar KUT-muziek gemaakt. Vindt ze dan zelf, hè? Nou ja, ik vond het echt ontzettend rock'n'roll toen ik dit las. Maar gelukkig zijn er een heleboel mensen die het liedje wel goed vinden. Noël Melgar bijvoorbeeld, Walter Ravensberg, Helene Meiloff en Regilio Lindenberg, die hebben allemaal op deze plaat gestemd. Ja, nou, wij gaan terug naar het Songfestival. Zullen we dat eens doen? Toen Nederland nog won. Lang, lang geleden. Teach-in, Dingedang op 2596. Opgestemd onder andere door Chantal van Leeuwen, Els Kramer, Richard van Houwelingen en natuurlijk heel veel Eurovisie-juryleden uit 1975.

0: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa di mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten... op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York.

0: Voor gratis beter bekken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Ja, goedemorgen. Het is 12:30 sorry, goedemiddag. Ik moet even wennen aan het nieuwe ritme. Goedemiddag. De ochtend hebben we gehad. Het is 12:30 geweest. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 20 minuten langer over. En dat is dan ook de enige vertraging in het land. Dus we kunnen snel verder.
2: Marisa.
3: Ik heb op Lily Allen gestemd omdat het altijd super leuk, vrolijke muziek is, maar met toch diepgaande teksten. Deed me een beetje denken aan mijn vrouw, die ook altijd heel veel voor me doet en heel veel werk heeft. En waar ik dan altijd vroegtijdig een einde heb. Dus vandaar Lily Allen, not fair. I'll hate you.

Oh ja, lekker dit. Grandmaster Flash in The Furious Five en The Message. Op nummer 2594. Jaco Casius zegt, ach ja, ik was een jaar of 10 of 11. Toen kwam deze uit. Ik hoorde hem denk ik wel pas later. Maar ik vond hiphop sowieso al zeer interessant. En deze track gaf mij het setje om er tot ver in mijn 10e jaren helemaal in op te gaan. Ik herken dit wel. En een leuke app van Gerard van der Gronden. Die zegt, Grandmaster Flash, 22 oktober in Zwolle. Zwolle, ik ga erheen. Jeugdsentiment. Dat zou ik ook doen. En het is nog steeds fantastisch. Gewoon doen. Als je ergens iets ziet staan waarvan je denkt, hé, dat vond ik vroeger leuk, nu naartoe gaan, dat is dan zo leuk. Zo'n trip down memory lane. Despacito komt er zo meteen aan. Dan kan je dansen en dat vakantiegevoel een beetje vasthouden. Nou, deze legendarische van de Rolling Stones, Mick en Keith, die hadden ruzie. Wat doe je dan? Dan kan je gaan vechten, maar je kan er ook een liedje over schrijven. Rock in a Hard Place, 25.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee. En wie deed er nog meer mee? Oh ja, Justin Bieber. Ik wou zeggen, er was er nog eentje. En Despacito op nummer 2592 in Veronica's top 3000. Ik ga er nog eentje voor je draaien. En dan word ik overgenomen door de man, de myth, de legend, de Rob Stenders. Die is zo meteen hier. En nou ja, dat is een DJ. Maar soms hebben we luisteraars. Volgens mij zijn die ook DJ. Dat is Gerjan. En die kan er verdomd goed liedjes aankondigen.
2: Een van de grootste artiesten van de jaren 90, tenminste voor mij, was Madonna. Madonna. En een van de mooiste liedjes vind ik van haar is Beautiful Stranger. Dat is gewoon een fantastische plaat. En echt een plaat om je volumeknop helemaal naar rechts open te draaien. En de plaat lekker uit je speakers te laten knallen. Dus maar ja, ik zou zeggen, ja, draai hem lekker. Madonna met Beautiful Stranger op Veronica.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting.

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. 4 gemaskerde en gewapende mannen bedreigen het doelwit van de gewelddadige actie in Overasselt gisteren in een video die naar verschillende media is gestuurd.
5: We promise you that we will kill you all, motherfucker.
4: In de video wordt de man beschuldigd van het stelen van 2000 kilo cocaïne. Als die niet wordt teruggegeven, worden ze naasten vermoord. Niemand wilde tijdens de coronapandemie een avondklok instellen, maar hij kwam er toch, want er was geen alternatief. Dat zei voormalig vicepremier Ollongren bij de enquêtecommissie die de coronatijd onderzoekt. Tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends moesten we binnenblijven. Dat was volgens Ollongren de beste manier om de verspreiding van het virus in te dammen. En het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij het provinciehuis zijn op een podium toespraken en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij. De rest wordt naar andere plekken in Leeuwarden gestuurd. Het weer dan, zon en wolken met soms een bui en 21 graden. Morgen ook wisselvallig. Op de weg nu nog erg rustig, alleen wat korte vertragingen. De langste op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 5 minuten extra door een grenscontrole. Complete overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia, movement that inspires.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Is echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Rob Stenders.
3: 2589, Crystal Fighters en Pluis. En op 2590, Prince en Little Red Corvette. Er is opgestemd door onder andere Brechtje Mokus, Niels van Uden en Patrick Helemans. Yvonne van Est die legt nog uit, geen top 3000 zonder Prince. Te moeilijk kiezen welk nummer. Let's Go Crazy, Purple Rain, 1999, zeg het maar. Dit keer kies ik voor een wat onbekendere Little Red Corvette, omdat ik vooral het begin van het nummer zo heerlijk mooi vind. Je wordt daar helemaal in meegenomen. Net als in deze top 3000. Als je denkt, nou ja, ik heb nog wel iets toe te voegen, dan ben je van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. Mee samenstellen kan niet meer, want die lijst is er al.

0: Vanessa Paradis.
1: De top 3000.
2: En Be My Baby staat op nummer 2588. Marcel Venema heeft erop gestemd. Raoul Dijkhuizen ook. En Hanna Noordegraaf ook. Lies zegt, het is zo'n leuk, fantastisch, amazing nummer. Het spijt me erg, lieve buren. Voor één keer dan. Dan hebben we Judith nog even. Die werd er erg blij van het liedje van de Crystal Fighters. Daar heb ik in principe ook nog wel een getuigenverslag van.
3: Wat een verwennerij. Ik vind het zo'n kikke plaatje dit. Eva, ik ken niet genoeg van krijgen. Als ik hem hoor, vind ik hem heel leuk. En doet me ook denken aan onze verhuizing. Echt leuk plaatje. Thanks, fijne dag verder. Groetjes, doei.
2: Ja, als je nog denkt over welk liedje zou het gaan, dat hoorde je keurig netjes nog meedraaien, dus dat is goed. Lever een bijdrage kan via de audio-app of via de app van Radio Veronica. Vinden we leuk. 2587, The Shirts, Tell Me Your Plans. Nou ja, ik wil kijken of je een beetje opgelet hebt, Siets.
4: Oh
2: jee. Ik vertel er eigenlijk altijd hetzelfde verhaal bij de shirts. Omdat ik denk, dan verkoop ik deze oude shirts alsof het nieuwe shirts zijn.
4: Ja.
2: En?
4: Ik moet je het antwoord schuldig blijven.
2: Alle antwoorden schuldig. Nou, probeer ik Gabriella even, nu je er toch bent, Gabriella.
5: Oef.
2: Altijd vertelt hij hetzelfde verhaaltje, hetzelfde riedeltje.
5: Nee, ik weet het ook niet.
2: Oh, twee mensen die er altijd bij zitten. Ja. Dan
4: moet je misschien vaker vertellen.
2: Annie Golden. Zij was onder andere actrice. Ja.
5: Ja.
2: Ook niet, nee. Orange is the New Black. Daar speelde ze een hoofdrol in.
5: Ja.
2: Ja, deed de musical Hair, maar dan de filmuitvoering. En zat dus bij dit bandje. Twee hits, vooral in Nederland. Terwijl Zuid-Amerika kwamen.

0: shirts ook. Laugh and Walk Away. Ik durf het bijna niet te vragen, Siets.
1: Ja.
0: Staat die erin? Laugh and Walk Away. Tel me your plans. Ingeborg zegt er trouwens nog over. Ik heb meteen zin in kauwgom gekregen. Daarvoor moet je wel een beetje weten hoe ze eruit zagen, de shirts en het meisje. In het top-op decor, als je top-op filmpjes ziet, zie je er altijd kauwgom knauwen tijdens het zingen.
1: Oh.
0: Tel me your plans.
1: Nee, staat er niet in.
0: Nee, staat er niet in. 2586 staat er wel in. Waarschijnlijk hadden wij de stemlijst openstaan toen het schitterend weer was.
1: Ja.
0: Toen dachten heel veel mensen aan dit nummer van Chris Rea. On the beach, zelfs zonder heel mooi weer, is hij toch nog welkom in de top 3000 op 2586.

0: Mojo 2585. Frank zegt, leuk liedje. Het origineel van Lady is het nummer Soup for One van Chic.
1: Ja, heeft de lijst niet gehaald.
0: Ja, denk dat gaat hij vragen.
2: Ja.
0: Nee, daar had ik wel wat vermoeden van dat hij de lijst heeft. Het is niet dat het niet veel soeps is, maar het is niet zo heel bekend. Hè. Deze is veel beroemder geworden. Dus de Sample Mind, deze heeft de top 3000 wel gehaald. On the Beach, die zat daarvoor van Chris Ria. Rien zegt toepasselijk Chris Ria on the Beach. Dank je voor een mooie top 3000. En dan stuurt hij vervolgens een foto mee. Hij ligt dus gewoon wel op het strand.
1: Ja, lekker.
0: Ja, en hij ziet er ook gewoon heel comfortabel uit op het strand. Ik kan niet anders zeggen. Dan hadden we de shirts nog met het prachtige liedje Tell Me Your Plans. Walter zegt, ik heb dit jaar bewust geen lijstje ingeleverd. Alleen maar luisteren wat er nu in staat. En geen spijt, want ik zou ook de shirts vergeten zijn. Nou ja, dit was ik geheid vergeten. Dus ik ben toch blij dat ik niet gestemd heb. Ik moet even voor deze filosofie nadenken, maar hij zal ongetwijfeld sluitend zijn. Ga zo meteen verder met de top 3000. Wat heb jij na de reclame en het nieuws?
1: Ja, het gaat over het dure tanken van nu en de toekomst.

0: en boek direct een proefrit. De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is.
1: Case after case unsolved.
0: Moet je de regels overtreden.
2: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo belsimpel kan het zijn.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
6: Ja. Ik was op mijn toekomst voorbereid. Ik denk, die gaat komen.
7: Ja, heel goed. Ja. Nou, het is overzichtelijk hoor. Zon en wolken. Soms valt er een buiten, is rond de 21 graden. Straks wat meer buien en morgen ook weer wisselvallig.
6: Dankjewel, het is iets over 1:30. Wil je ons bijpraten over het allerlaatste nieuws iets?
7: Tanken wordt de komende tijd waarschijnlijk alleen maar duurder, zeggen deskundigen. Vandaag is de adviesprijs benzine, die je vaak langs de snelweg betaalt, hoger dan ooit, met bijna €2,67 per liter. Dat komt door de nieuwe aanvallen tussen Amerika en Iran. Diesel is nog niet zo duur als het record in het voorjaar, maar kan ook weer die kant op gaan.
6: Vandaag wel gaan tanken. Zo lang mogelijk uitgesteld. Fitzy, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
7: Ja, het is hartstikke rustig. Alleen maar een paar files van een handvol minuten. De langste vertraging vind ik op de N317. Dat is Doetinchem richting Dieren voor de aansluiting met de A348. 8 minuten extra.
6: Dankjewel. We gaan nou...
7: 17. Dat is Doetinchem richting Dieren voor de aansluiting met de A348. 8 minuten extra.
6: Dankjewel. We gaan nou...

0: Ja, dat was Chef Special en Try Again. Ondertussen kom ik in het leven van Wiebe terecht. Dat is een interessant leven, Wiebe. Hallo, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Jij hebt op een rijkelijk laat tijdstip het talent van David Bowie ontdekt, hè?
1: Ja, inderdaad. Toen ik 13 was, ontdekte ik het voor het eerst, David Bowie. En dat was volgens mij...
0: Ja.
1: Nee,
0: jij eerst.
1: Ik hoorde de bellen van mijn klok van de kerk. En die speelde live on Mars. Toen was David Bowie overleden. En dat is natuurlijk heel triest. Alleen dat was al een beetje soort mijn eerste aanraking met David Bowie.
0: Ja.
1: En toen vond ik het heel mooi. En toen dacht ik van, wat is dat? Dus ging ik het opzoeken. En toen kwam ik erachter van, dat is David Bowie. En toen ben ik naar zijn albums gaan luisteren. En sindsdien is het gewoon echt zo'n onderdeel van mijn leven geworden.
0: Ja. En op welke manier is het nog meer onderdeel van je leven geworden?
1: Nou ja, het sowieso qua op, misschien voor cultuur en voor kleding bijvoorbeeld. Want ik zag foto's van hem en ik dacht van dat wou ik ook. En toen ben ik naar een vintage winkel gegaan. En toen heb ik het shirt met een grote kraag en een paar bretels gekocht.
0: Ja.
1: En een grote stropdas. En toen dacht van dit wil ik ook. En sindsdien is het eigenlijk niet meer anders geweest sinds dat.
0: Ben je ook nog gaan musiceren of zover ben je nog niet gegaan?
1: Zover ben ik dan niet gegaan. Nee. Dat, misschien, wie weet.
0: Ja, ik ben benieuwd, ja. En je hebt een mooie favoriet, hè, van David Bowie.
1: Ja, zeker weten. Ja, dit was eigenlijk het album. Eigenlijk het album sowieso is mijn favoriete David Bowie album. En dit is gewoon de soort van overbrugging van rock, funk en soul. En toen opende dat zoveel deuren voor mij voor de soulmuziek die ik allemaal eigenlijk heb leren kennen door David Bowie. Dus het is een soort van, ja... Zonder dit album had ik niet geweten of ik hetzelfde persoon zou zijn.
0: Dat vind ik toch wel mooi. Ja, het is een Young Americans, want daar hebben we het over. Het liedje zelf ook, Young Americans. Waar hij inderdaad zijn soulperiode had. En ook met Luther Vandross en zo werkte. En allemaal spectaculaire soulartiesten. Stond hij op een gegeven moment ook in de Soul Train op te treden. Wat hij een grote eer vond. Maar dus het was wel een beetje gelukt. Young Americans, David Bowie. Het is een prachtig verhaal om te horen. We gaan hem voor je draaien. Je staat op nummer 2582.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi.

0: helemaal pril nog. Ilse de Lange, de tijd van I'm Not So Tough and The World of Hurts, had het liedje overigens geleend van Beth Nielsen.
1: It's a world of hurt. Nothing works. It's a lonely little planet made of dust.
0: Zoek het in verschillen, hè?

0: Heerlijke periode. Gisteren had ik Rio van Duran Duran. Ook geen hit in Nederland. En Girls on Film en Hungry Like the Wolf werden dat ook niet. Maar dan, jaren na dato, wordt er een top 3000 samengesteld met de beste liedjes aller tijden. En daar staat hij gelukkig wel in.
1: De top 3000.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Coco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proef.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 2 uur.
13: Zoltan, jongen.
14: Bedankt, goedemiddag. Zo, ik verslik me even. Een dag na de gewelddadige schietpartij met tientallen gemaskerde mannen is het politieonderzoek in Overasselt nog volop bezig. Tientallen agenten zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij, in grasvelden en bosjes. Ook is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Honderdduizenden Oekraïners zitten zonder stroom door Russische aanvallen in het zuiden van het land. Ook op andere plekken is schade. Zo raakten in hoofdstad Kiev 7 mensen gewond bij aanvallen op een flat, zorginstelling en een school. De meeste Russische drones en raketten heeft Oekraïne nog wel kunnen onderscheppen. En een kwart van de Nederlandse goudvoorraad in Amerika en Canada is naar Londen verplaatst. Het gaat om 86 ton goud, die onder andere lag opgeslagen in New York. Vanwege de onrustige wereldpolitiek wil de Nederlandse bank meer controle over het goud. De grootste opslag is nu in Londen en daarna in Zeist. Het weer af en toe zon met vanuit het westen meer buien. Het is rond de 21 graden. Morgen weer wisselvallig. 20 tot 23 graden wordt het. Dan een paar files die opvallen. De A1 Amersfoort Amsterdam voor Hilversum Noord. 11 minuten door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Dan bergingswerkzaamheden op de A2 Utrecht Den Bosch voor Knopendel. 10 minuten. Daar zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. En op de A16 Breda Rotterdam doe je er voor Dordrecht ook 10 minuten langer over. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
15: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
16: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes.
19: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
17: Milner.
16: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
21: Hey, do you suck?
13: or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
29: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
30: Oh, nu al zin in zaterdag.
29: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
31: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
32: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Is Radio Veronica. De top 3000.
33: Dit is Veronica.
11: Nummer 2599.

0: oefenen hoor.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Rob Stenders.
0: Even oefenen. Er is opgestemd door Prazetio Wedding. Zou dat een bedrijf zijn of een persoon?
2: Ik denk dat het Prazetio is en dat het Indonesisch is.
0: Oh, Prazetio. Je hebt het alweer langer opgeoefend, hè, merk ik. Prazetio Wedding heeft deze aangevraagd. Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Amanda Geurts heeft dat ook gedaan. En Ryan Blanken. Brian Adams staat 9 keer in de top 3000. Dat is ook meteen een goede referentie aan de man die ons gisteren vroeg. Was het Frank? Die gisteren tegen ons zei, hoe zoek ik op? Control F bleek het te zijn. Ja. Dus nou ja, we hebben het dit keer ook voor hem gedaan. 9 keer Brian Adams in de top 3000. Control F zal ik niet meer vergeten. Ik kan nu zelf alles opzoeken, ik zie het, ja. 2578 hebben we op Bill Withers. En

0: De versie van Bill Withers staat in onze top 3000 op nummer 2578. Joey Brummel heeft erop gestemd. Marieke Glaudemans ook en Danny Rog ook. Deze Club Nouveau heeft de top 3000 niet gehaald, hè, denk ik.
1: Zoeken, denk het niet.
0: Nee, ja, denk het ook niet. Wat heb je toch veel te doen, hè?
1: Ja.
0: Zoveel te doen. 2577, hier is Tony.

0: beetje lager. Zoveel te doen. 2577. Er is opgestemd door Auke Verbeek, door Elisabeth Kooi, Kevin Schoot en Loes Donkers. Zoveel te doen doet veel mensen denken aan het programma De Heilige Koe. Dat is een superpopulaire Veronica TV-programma. Ging over auto's. Ivan Maathuis zegt dat ook. Hey, De Heilige Koe. Peter zegt, hey, De Heilige Koe. Jacques zegt, mooie tune van het programma De Heilige Koe. Dat is ook zo. Toontje lager en zoveel te doen. 2577. Wel eens gekeken toevallig ziet van De Heilige Koe.
1: Nee, dat is echt te ver voor mijn tijd. Ik heb het ook nooit teruggezien.
0: Er is er op dit moment beeld en geluid, weet je wel.
1: Ja.
0: Dan kun je gewoon heel veel tv-fragmenten opvragen. Kijk eens een leuke aflevering van De Heilige Koe.
1: Ga ik doen.
0: Zo, dan ga ik je morgen over horen.
2: Veronica. De top 3000. Nummer 2576.

0: 2576. Mark Kooijmans heeft erop gestemd. Ilse van Kessel, Camila Vedeman. Ik zal je een beetje helpen, Siet. Denk aan het alarm dat hier in de studio staat. Ja, heel goed, ja. Nog even terug naar de Heilige Koe. Peter zegt, Heilige Koe is wel een programma over oldtimers inmiddels natuurlijk. Weet je hoe je een oldtimer herkent als er een sticker op zit met Ajax kampioen?
1: Die vind ik leuk.
0: Dacht ik al, je hebt een Feyenoord achtergrond, hè?
1: Ja, ik zeg niks.
0: Ja, maar dit jaar, hoe vind je dat Feyenoord het heeft gedaan op de transfermarkt?
1: Oh nee, laten we gauw dit jaar weer vergeten.
0: Toontje lager, precies. Ja. JP zegt, was op een jaren 80 party in Zoetermeer. Alleen Erik Meesie van Toontje Lager met gitaar. Hij deed dat trouwens echt wel goed. Ik denk, ik maak even een originele grap. Ik zeg, kun je even een Toontje Lager zingen? Die had hij natuurlijk nog nooit van zijn leven gehoord. Geinig. We hebben post gekregen, even luisteren.
2: Monica, ik ben nu 17 jaar. Ik luister erg veel naar oudere muziek en Radio Veronica. Ik heb een keer bij opa en oma op zolder een LP van de Beatles gevonden. En daar stond het nummer I Want to Hold Your Hand op. Mm-hmm. En sindsdien vind ik dat een heel leuk nummer en luister ik daar heel vaak naar. Daarom heb ik op dat nummer gestemd.
0: The Beatles, Million Seller.

0: Fifi, ik weet niet of je er al klaar voor bent. Want het is ietsje vroeger dan normaal. Of zeg je, draai nog een liedje, want dat komt mij beter uit.
1: Nee hoor, dat kan wel. Ik was ook helemaal verrast dat we geen reclame hebben.
0: Nee, dat hebben we niet.
1: Oh,
0: we zijn niet uitverkocht vandaag. Ziet, wat is er op dit moment op de Nederlandse... Of is het gewoon helemaal over het algemeen wereldnieuws?
1: Het is nu even Nederlands.
0: Oké, okay, ja. Nederlands. Ja. Wat is er allemaal in Nederland aan de hand?
1: Het boerenprotest bij het Friese provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. De provincie zegt dat duidelijk is hoe grote zorgen zijn over de stikstofmaatregelen. Maar ook dat het kabinet erover gaat en niet de provincie zelf. Een paar honderd boeren kwamen met hun trekkers naar Leeuwarden en beloven over lokale wegen weer naar huis te gaan.
0: Kijk of er wat files oplevert. Wankelbruggetje, ik loop eroverheen. Waar staan ze?
1: Ja, het lijkt nog wel mee te vallen. Een paar vertragingen die opvallen. De A6 Muiden-Lelystad voor het vliegveld van Lelystad. 20 minuten extra. Dan de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. 6 minuten door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. En op een geval op de A58 Breda-Eindhoven voor Oorschot. 17 minuten.
0: Dankjewel. We zijn bij 2574 in de top 3000.

Over de Beatles nagekomen berichten. Alexander Wijnand zegt de Beatles. Er komen nog zoveel mooie Beatles-hits voorbij de komende 2,5 week. Ik zit nu al te genieten. Naast natuurlijk allerlei andere fantastische artiesten. En Eddie Meltzer die zegt... Hey, wist je dat Paul McCartney, I Want To Hold Your Hand... heeft gezongen op The Wedding van Taylor Swift? To be honest, wist ik niet. Niet zo goed op zitten letten. Ja, zo'n Bob Marley.

0: Erwin, die hadden best behoefte aan geld. Dus je hebt volgens mij nooit het verzoek gekregen. Anders hadden ze wel ja gezegd, hè?
1: Ja.
0: Bob Marley en de Wailers en Jamin.
2: Over lekkere bassen gesproken. Je kan je eruit ook wel eruit krijgen, hoor.
3: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
4: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
3: van alle tijden.

0: Henk Smit zonder Jan heeft erop gestemd. Stefan van Ravenstein ook en Carlo Blom ook. Lekker hazen in de pauze, Moby and Go.
1: Mijn naam is Paul Lunenburg en ik heb gestemd op A Brand New Day van The Whistars. Omdat ik het een leuk nummer vind om mee te zingen. En die blijft lekker de hele dag in je hoofd hangen zodra je hem hebt gehoord.
0: Volgens mij had hij een beetje gerepeteerd ook. Netjes voorgelezen, maar hij komt over. The Whistars.

0: Party. Jij weet toch wie hier bij elkaar kwamen? Wie zijn de Whistars?
1: Nee, weet ik echt niet.
0: Wel.
1: Nee, het zijn er zoveel. Ik heb ze niet onthouden.
0: Noem die twee belangrijkste. Oké, €1,95. Als je binnen 7 seconden zegt.
1: Ja, maar ik mag het niet opzoeken.
0: Nee, je mag het niet opzoeken, nee.
1: Oh, Michael Jackson.
0: Je mag het niet opzoeken, maar het werd wel ingefluisterd. Ja. Ja. En wie is die andere dan?
1: Diana Ross.
0: Diana Ross.
2: What's a whiz? What's a whiz? Oh, darling, he's the ultimate. Yeah. Yes, quotient, the new man, the common denominator. Yeah.
0: Dat werd hij ook in Nederland. Numero uno, a brand new day. Werd overigens verder nergens ter wereld een echt grote hit. Alleen in Nederland. Die andere wel. Ease on down the road. En het was hier dan weer niet zo'n grote hit. Leuk om deze weer eens te horen. The Whistars en a brand new day op nummer 2571. Altijd verzekerd van goede muziek bij a brand new day. Ik heb er inmiddels ook een rekeningetje lopen.
1: Oh.
0: Belangrijke versie dit, de Fatal Flowers. Dit is de versie met de meeuwen erin. Daar moet je echt een hoop moeite voor doen om die te kopen. Fatal Flowers, Younger Days op 2570.

Dat is op, Guus Meeuwis. Ja. Je hoort hem, hè? Met zijn hele familie. Ja, de singleversie was met de Meeuwen. Op het album zaten de Meeuwen er niet bij. Dus ja, later heb ik nog eens ergens in Japan een importversie gekocht. Alleen maar omdat ik de Meeuwen erop wilde hebben. Dus nu heb ik ook de Meeuwen. Wow. Kost wat, maar heb je ook wat, hè? Younger Days, Boetelmeij zegt... Wauw, Fatal Flowers op de radio. Brian zegt... Goh, Fatal Flowers, moet ik even denken aan vervlogen tijden. Ik luisterde naar de Verrukkelijke 15. Ja, daar is het inderdaad allemaal wel begonnen bij de Verrukkelijke 15. Volgens mij nog met jou, Rob Stenders, of met Jan Douwe-Kroeske. Ik vermoed dat dit in de Jeroen Soer-tijd was, maar het kan ook mijn tijd zijn geweest. Dat zou best kunnen. Anne Elsma zegt, ik zit te genieten. Radio Veronica, het is allemaal heerlijke muziek. Nog even over Brand New Day. Leon, die zegt Brand New Day, is geschreven door de man waar je het net al over had, die met David Bowie meedeed, Younger Days. Luther Vandross, en de originele versie komt niet uit The Wiz. Dat is dus iemand. Leon is iemand waarmee ik een avond kan doorbrengen. Ja, die zegt, het heet Everybody Rejoice en is dan van Stephanie Mills. Heb je die? Dan kun je hem even een stukje laten horen. Ja.

0: En uit België, The Strangers. En ja, in Nederland hadden we natuurlijk ook een uitvoering van In The Navy. En Christian Tak kan zich die versie nog heel goed herinneren.
1: Op de camping, toch de creërende trek. Om Henk, de camper, Rob of niet? Dat blijft toch wel de beste uitvoering.
2: De top 3000. Monica.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Ken jij de nieuwe...

0: Action.nl en boek direct een proefrit.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
12: 7,7,7,7,8.
13: Oh, wat een geld.
14: 80.000,
11: ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon 1 factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 3:00.
6: En daar is dus Siet Roskam. Goedemiddag. Een nieuwe zoekactie naar wapens en sporen bij Overasselt na de dodelijke schietpartij van gisteren lijkt voorbij. Of de politie ook iets heeft gevonden is niet duidelijk. Er werd gezocht in een veld en in bosjes waar verdachten misschien spullen hebben achtergelaten tijdens hun vlucht. Afgelopen nacht is nog een nieuwe 35e verdachte aangehouden. Benzine is vandaag duurder dan ooit. En dat gaat alleen maar meer worden, denken deskundigen. Nu Amerika en Iran elkaar weer aanvallen, stijgen de brandstofprijzen naar nieuwe records. Een liter euro 95 kost langs de snelweg nu gemiddeld €2,67. Diesel is nog niet op de recordhoogte van afgelopen voorjaar. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt vliegmaatschappijen voor massale droneaanvallen in Rusland. Vlieg daarom niet meer door het Russische luchtruim, zegt Zelensky. Er zijn nu zoveel Oekraïense drones in de lucht dat vliegtuigen volgens hem geraakt kunnen worden. Veel vluchten gaan al niet meer over Rusland sinds de oorlog. En in het onderzoek naar de gekapseisde boot bij Cyprus van afgelopen weekend zijn zeedrones bij het wrak aangekomen. Daar liggen mogelijk de lichamen van de laatste 20 vermisten. Zondag werden zo'n 240 mensen gered en zijn 8 doden gevonden. De kapitein en bemanning zijn aangehouden na het bootongeluk. Het weer dan af en toe zon met vanuit het westen meer buien. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook buien, 's middags wel vaker droog met soms zon en 22 graden. Een paar files die al opvallen. De A6 Muiden-Lelystad voor Vliegveld Lelystad 10 minuten extra. Ongeluk gebeurt op de A10 Watergaasmeer richting het Koenplein. De vertraging loopt snel op voor knooppunt de Nieuwe Meer. Nu een half uur extra. 3 rijstroken zijn daar dicht. Tot slot nog de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg door bergingswerkzaamheden 11 minuten.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

Voor de top 2000 heb ik onder andere gestemd op Baby I Love Your Way van Big Mountain. Dit nummer is voor mij een voorbeeld van een cover die er voor mij meer uitspringt dan de originele versie. Het komt onder andere door de saxofoon in het intro, waardoor ik de passie voel. En het komt ook door de reggae vibes die mij een zomers gevoel geven en me altijd blij maken.

0: van Alba. En die verwees naar het origineel. Dat is de versie van Peter Frampton. Die is inderdaad ietsje anders. Het was de Big Mountain die er uiteindelijk het meeste succes mee had. Baby, I Love Your Way op nummer 2567. En daarvoor voor Rod Stewart en Baby Jane op 2568.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Wout en Frank.
3: Dank voor het stemmen op al die heerlijke liedjes. Het heeft een fantastische lijst opgeleverd. Dit is de Radio Veronica Top 3000. Wij zijn Wout en Frank en we gaan je de komende uren voorzien van al die lekkere liedjes waar je dus zelf op gestemd hebt. Een van die noteringen is de nummer 2566. Een liedje uit 1969. Uit de musical Hair. Overigens niet alleen in 1969 bracht het nummer mensen het hoofd op hol. In de 90's waren het ook de Party Animals. Die zorgden dat er een hele

0: 2 staat er dus niet in. De plaat die er wel in staat, dat is origineel. The Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine. Staan op 2566.
1: Ik geloof wel, bij beide versies werd door sommige mensen grote hoeveelheden drugs gebruikt.
0: Ja, dat ben ik van overtuigd.
1: Wij zijn helemaal nuchter. Nogmaals, Aquarius.
0: Nou, jij bent helemaal nuchter. Spreek voor jezelf, hè?
1: Ja, je hebt gelijk.

0: En toch ben ik benieuwd hoe Linda Hiemstra nu in de woonkamer staat. Zij heeft namelijk gestemd op Checkered Love van Kim Wilde. Staat op 2565. Ze schrijft erover: ik heb erop gestemd omdat mijn dansmoves bij dit nummer vanzelf weer uit de kast komen. Of mijn omgeving daar zo blij mee is, dat weet ik niet. Maar ik word er in ieder geval ongelooflijk vrolijk van. Linda, dankjewel voor het stemmen op de nummer 2565. Kim Wilde.
1: Plekje verder. We gaan terug naar 2014. Toen kwam deze plaat uit. Hij is van The Script en het superhit.

0: uiteraard veel stemmen, want de plaat staat op nummer 2564. Jasmijn Penders viel ons op. Zij schrijft: voor mij is dit de absolute nummer 1. Het liedje raakt me telkens weer. Ik ben zelf fan van The Script. En dit is wat mij betreft het beste nummer.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: The Script Superheroes op 2568.
2: En dit is Sietse Roskam. Hij vertelt zo meteen het nieuws. Sietse, wat heb je allemaal in het nieuws zo meteen?
3: Ook vandaag onderzoek in Overasselt. En mariniers gaan oefenen op Groenland.
1: Radio Veronica.

0: doodaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest.
5: Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig hè.
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
3: Aan tafel!
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Veronica Weerbericht.
7: Niet altijd goed zichtbaar, maar af en toe is de zon daar en vanuit het westen komen meer buien. Temperatuur vandaag 19 tot 22 graden. Morgen, je raadt het nooit, ook buien. 'Smiddags iets vaker droog. Soms weer die zon en dan gaan we een graadje de plus in, 22 graden. Het is inmiddels 4:01. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Dag Siets, goedemiddag.
8: Goedemiddag, ook vandaag is de politie druk geweest in en rond Overasselt op zoek naar sporen en wapens van de dodelijke schietpartij gisteren. Of er iets is gevonden in de velden en bosjes is niet bekend. Een dreigvideo richting de drugscrimineel die vandaag opdook wordt onderzocht. Even luisteren wat daarin gezegd wordt.
9: We promise you that we will kill you all.
8: Ja, in de video wordt de man beschuldigd van het stelen van cocaïne. En als die niet wordt teruggegeven, worden ze naasten vermoord. Of het allemaal echt is, moet dus worden uitgezocht.
10: Het is niet echt een goede prater, hè, dit?
8: Nee.
11: Ja, maar het is toch ook, als je dat filmpje zit te kijken, denk je ook, ja, ik weet inderdaad ook niet of het echt is.
8: Beetje knullig.
11: Het is allemaal knullig en het wordt voorgelezen van papier. Het enige dat hij uit zijn hoofd weet te vertellen is, motherfucker.
8: Ja.
11: Ja, dat snap ik. Dat...
10: Maar misschien zijn dit niet de beste mensen om u te beledigen. Dus
11: ga rustig door.
10: We hebben Bolle Jos al een keer beledigd. Ja. En wij heten Piet en Klaas en ik ontken alles.
8: Ander nieuws dan. Honderden boeren hebben een actie gevoerd bij het provinciehuis van Leeuwarden tegen het stikstofbeleid. Friesland zegt dat het kabinet erover gaat, maar dat duidelijk is dat de boeren bezorgd zijn. En Nederlandse mariniers gaan voor het eerst oefenen voor militaire acties op Groenland. Vanaf maandag gaan er 40 aan de slag in een NAVO-oefening met andere landen. Ze willen Rusland en China laten zien dat ze het gebied goed kunnen verdedigen.
10: Ja. Nou, ik zou het ook even Trump laten zien. Ja.
11: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 39 meldingen, totale lengte van 151 kilometer. Dit zijn de vier meest opvallende, de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Waardenburg en Kerkdriel, 3 minuten. De A10 Watergraafsmeer Koenplein. Voor de Nieuwe Meer, daar 17 minuten door een ongeluk. De A12 dan, dat is Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Daar vanwege een kapotte auto, 9 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. 12 minuten vertraging, wil je nou een compleet overzicht? Waar alle files en alle flitsers in staan, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister, motherfucker.
7: Ja, dit is de Radio Veronica Top 3000. Een film uit 1984 en daar dan de soundtrack van
6: Wout en Frank.
7: Ray Parker Jr. en Ghostbusters. Dit is
6: Veronica. Nummer 2563.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: tijden. De top 3000. Bij Radio Veronica.
1: Hey Wouter, Frank. Hier Lucas. Ik heb gestemd op I Feel It Coming van de weekend. Omdat ik het zo'n heerlijk nummer vind. En ik word er zo vrolijk van als ik het hoor. En het is gewoon lekker chill. En dat was het eigenlijk wel weer. Doei, groetjes.

0: I Feel It Coming. The Weeknd en Daft Punk op 2562 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Iemand die op dit moment heel dicht in de buurt staat van The Weeknd is René. René, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dan denk je dat we een grapje maken, maar dat is echt niet zo. Je bent op tour, hè, met The Weeknd.
2: Jazeker, al een maand of drie.
1: Wauw. Wat doe je precies dan, René?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur. En ik rij in principe de merchandise van The Weeknd in de ronde.
0: Wat grappig, maar dat vind ik dan heel interessant. Want zo'n optreden, zo'n tour, daar zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken. Heb je daar ook een beetje contact met elkaar? En bijvoorbeeld ook met The Weeknd? Of heb je die gast echt nog nooit van dichtbij gezien?
2: Nou, ik heb hem een keer gezien toen ik zo ben gaan kijken. Ja. Maar in principe zien we hem eigenlijk niet, nee. We zijn met 55 vrachtwagens van ons bedrijf.
0: Ja.
2: Dus ja, met je collega's heb je natuurlijk wel contact. Dat soort
1: dingen. Ik blijf het ook bizar vinden. Dan geeft zo'n man dus zo'n show in Europa.
0: Ja.
1: En dan rijden daar dus 55 vrachtwagens voor. Voor één show van The Weeknd. Van het ene naar het andere. Van de ene naar de andere locatie. Vet hoor.
2: Eigenlijk zijn er nog meer, moet ik zeggen, Frank.
0: Ja, het is toch veel groter. En ik snap ook af te vragen, want van Taylor Swift weten we dat zij aan, zeg maar, de hele crew geeft ze ook geld en bonus en zo. Heb jij van The Weeknd al iets gekregen?
2: Ja, een shirtje, maar...
1: Wat een knieper! The Weeknd is eigenlijk een knieper!
0: Mooi man.
2: Maar wat niet eens kan er komen, hè? Ik bedoel, ja, we hebben nog twee shows te gaan in Lissabon van het weekend, dus...
0: Dat is waar. Geniet ervan en leuk dat je even melden via de app. En The Weeknd staat dus ook gewoon in de Radio Veronica Top 3000. Wil jij dat doorgeven aan hem?
2: Ik ga het proberen door te geven aan hem. Komt helemaal goed. Dankjewel, jongens.
0: Doei. We gaan een plekje verder. We gaan naar toch wel iemand die een van de mooiste stemmen had. Rauw en ruig. En als hij dan een interview had en er werd aan hem gevraagd... dat gaat over Joe Cocker... van doe je speciale dingen om die stem zo rauw te maken... dan loog hij eigenlijk altijd een beetje. Want dit zei hij dan.
3: Oddly enough, you know, Cliff Richard was on the show. I never met him for all these years. And he said to me, you know, my voice doctor said, if anything, he'd love to see Joe Cocker's throat sometime. And I guess people think because of the gravelly nature. I mean, but I certainly don't use any special treatment for it.
0: Nee, hij gebruikt geen special treatment. Nou moet ik je eerlijk zeggen, hij rookte vanaf zijn 12e zo'n 40 sigaretten per dag.
1: Ach.
0: En dronk van 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts.
1: Dat is ook een geregeld leven.
0: Dat is ook een geregeld leven. En dit is een van zijn leukste feeling all right.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raam. Decoratie, ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 4 uur.
20: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
21: Goedemiddag. De zwaar bewapende groep die gisternacht in Overasselt een beveiliger doodschoot, was daarvoor verzameld in een loods in Brussel. In de Belgische hoofdstad werd volgens het Parool de laatste briefing gegeven. Het zou vooral om Belgen en Fransen gaan die via sociale media zijn geregeld. Sommigen wilden eigenlijk niet meer toen ze hoorden wat het plan was. Nu weer een nieuwe getuige is opgedoken in het hoger beroep over de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, vragen de advocaten van Richard K. om uitstel. Ze willen het verhaal van de getuigen nog even goed verwerken in hun pleidooi. Justitie eiste opnieuw levenslang, de straf die Richard K. eerder ook al van de rechter kreeg. De Immigratie- en Naturalisatiedienst mag gewoon met een computerprogramma blijven werken om te bepalen of asielzoekers in Nederland mogen blijven. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter omdat ze dachten dat het programma met AI werkte, zonder het erbij te zeggen. De rechter bevestigt wat de IND zegt. Het programma is alleen een soort zoekmachine, zonder AI. En 2 verdachten zijn in beeld voor de incident met drones bij het vliegveld van Leipzig in Duitsland. Volgens Duitse media gaat het om mensen met een Russische achtergrond. Duitsland denkt dat dat land erachter zit en probeert vluchten met steun aan het Oekraïense leger te saboteren. Het weer dan. Vanuit het westen meer buien. Voor die tijd is het nog 21 graden. Morgen begint bewolkt met wat buien. Later op de meeste plekken droog met af en toe zon. 20 tot 23 graden wordt het dan. De spits is begonnen. De meeste files in de Randstad. Het zijn er zo'n 50 in totaal, 230 kilometer. Dit zijn de meest opvallende: A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg 12 minuten extra. Ongeluk gebeurt op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen 23 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Dan een afsluiting van de Noordtunnel in de A15 Europoort richting Gorkum. De tunnel is dicht door een te hoog voertuig. En nog een flinke file op de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Westervoort door een pechgeval 53 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
24: 18 plus, speel bewust.
25: Ja. Echt serieus?
26: Zo.
25: Wat een geld.
27: 18.000. Godverdikke.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
28: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
29: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
28: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
30: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
31: Loco.
32: De Lulu.
31: Gek.
30: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
33: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
34: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
36: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: Wout en Frank.
2: Hi. Dit is de Top 3000 bij Radio Veronica. En het leuke is, we zijn eigenlijk nog maar net begonnen.
3: Ja, joh.
2: We zijn bij de nummer 2558. The Edge of Heaven van Wham, hoorde je zojuist. En ook daar is weer door een hele sloot aan mensen op gestemd. Ik noem zomaar een Peter Wassen, Wendelin van Goor, Isis van Kooten, Saskia Peters, Marianne van Duim, Ria Jongenelen.
4: Siets, wil jij iets voor me doen?
5: Ja.
4: Kun jij eens kijken? Ik denk het niet, maar staat in onze lijst ook Last Christmas van Wham?
5: Tuurlijk staat.
4: Oh, Last Christmas. Zou dat erop gestemd zijn?
5: Ja, dat moet je weten van tevoren. Anders ben je al af met het Whamageddon nog voordat december is begonnen.
4: Ik kan hem niet vinden.
5: Nee?
4: Nee.
5: Oké, heel goed. Nee, dan is er niks.
2: Ook niet de tijd van het jaar daarvoor,
5: nee,
2: hè, Wout?
5: Ja, je weet het niet. Dan zit je gewoon helemaal veilig.
4: The Edge of Heaven, wat jij zei, was 2558. Mensen, het is een mooie wereld. Een wonderful world. En er zijn heel veel liedjes over gemaakt. James Morrison deed dat ook. En scoort er behoorlijk mee. Hij staat op 2557 met zijn wonderful world.
0: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
1: De Top 3000.
0: Bij Radio Veronica.

0: with me.
1: It's a Wonderful World is van James Morrison en staat keurig in dat lijstje. Nog heel even over Wemmageddon. Er is weinig aan de hand, want Wemmageddon geldt pas vanaf 1 december. Zegt Wendy tegen me. Dus je kunt nu nog gewoon Last Christmas draaien dat je naar ons weegt.
2: Ja, dat wordt op veel plekken gedraaid al, hè?
1: Hop, hop, hop, hop, hop. Een klein beetje ook hoe dat zit, maar toch. Ik wilde nog even die rectificatie doorgeven. Hé, wat gaan we doen, vriend?
2: We hebben Yvonne Peters aan de lijn uit Etten. Yvonne, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Waarom heb jij gestemd op Animal van Def Leppard?
3: Ja, omdat dat gewoon een lekker ethisch rocknummer is natuurlijk. En die staat meestal wel in de lijstjes waar ik op stem. Dus ik ben echt een enorme muziekliefhebber. En zolang er gitaren in zitten, kan het mij niet gek genoeg.
1: Ben je zo dus, ruig?
2: Ben je
3: ja.
2: ruig type?
3: Ja. Nou, ruig. Nee, maar ik heb wel een voorkeur voor wat rockmuziek inderdaad.
1: En in de ethische
3: zijn het ook prachtige platen gemaakt. Dat klopt wel.
1: Maar stel je voor dat je... Ik bedoel, even een romantische avond met Yvonne Peters. Wat zet je dan op?
2: Race Against the Machine.
1: Ja. Maar dan wordt het echt... Dan wordt het heel warm, hè?
3: Ja, precies. Ja, nee, er zijn wel iets gematigdere platen gemaakt natuurlijk ook. Nee, het is niet de metal, daar ben ik niet zo van. Maar goed, je kunt in mijn stemlijstje denk ik wel zien dat ik wel van de rockmuziek ben, ja.
1: Luister, die Def Leppard and Animal is ook een lekker energieliedje. Dus als je een beetje er doorheen zit, zet je hem op en dan ga je weer helemaal op standje 10. We gaan hem draaien.
3: Ja, ja.
1: Sterker nog, hij staat gewoon keurig in dat lijstje. 2556.

0: Marco die stuurt al een appje die zegt... je moet het niet vertalen, deze plaat. Want dan krijg je een heel gek verhaal van... hoe is het leven als een vis en bubbels hier en bubbels daar. Maar diep daarachter zit een heel mooi romantisch verhaal. Wat zit je te lachen, Siets?
1: Ik had het toevallig net opgezocht. Wat betekent het eigenlijk?
0: Ja?
1: De tekst is dan... ik zou een vis willen zijn...
0: ja.
1: Om mijn neus in jouw aquarium te steken.
0: Ja.
1: En overal liefdesbubbels te maken.
0: Ja. Ziet het toch, als het uit jouw mond komt... dan klinkt het toch licht erotisch, vind je niet?
2: Ja, ik vind het wel...
0: Ik ben een vis. Ik zou met mijn bubbels in jouw aquarium willen... ik zou mijn bubbels in jouw aquarium willen steken.
3: Maar ja, als je dit een beetje wegdenkt... dan blijft er toch een heel romantisch liedje over van Juan Luis Guerra. En Burbujas de Amor staat op nummer 2555... in de Radio Veronica Top 3. Het is een gekke tekst eigenlijk. Ja,
0: gekke tekst. Nou, wat dat betreft is deze een stuk braver. Het is een liedje waarop gestemd is door onder andere Marit de Roy, Pieter Lauda, Jeroen van Steenbergen en ook door Leuda, de nummer 2554. De Pretenders in het

0: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Klopt. En we zitten midden in de Radio Veronica Top 3000 die zo verder gaat. Maar we hebben ook Sietz Roskamp met het nieuws. En wat zit daar onder andere in? Moordzaak Wijteveen uitgesteld. En Nederland haalt goudvoorraad terug.
2: Veronica.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voordeelmarkt.
5: En jij de nieuwe volledige

0: boek direct een proefrit. De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is.
1: Case after case unsolved.
0: Moet je de regels overtreden.
2: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Beleefde herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Veronica Weerbericht.
17: Af en toe is daar de zon, maar ook buien vanuit het westen. Temperatuur vandaag 19 tot 22 graden. Morgen zijn er ook buien, een beetje hetzelfde als vandaag. 'S Middags soms droog en dan zo'n 22 graden. Het is inmiddels 5:02. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het hoger beroep over de dubbele moord in het Drentse Wijtenveen is uitgesteld. De advocaten wilden meer tijd om het verhaal van de nieuwe getuigen te verwerken. Daarom gaat de zaak over een maand verder. Justitie eist tegen Richard K. opnieuw levenslang. De Israëlische premier Netanyahu heeft Gaza bezocht. Volgens hem is Israël niet van plan om zich terug te trekken uit het gebied. Meer dan de helft van de Gazastrook is in handen van Israël. Dat zegt hij nog druk te zijn om terroristen uit te schakelen. En Nederland heeft voor €10 miljard aan goud uit Amerika en Canada gehaald. Maandenlang is een kwart van onze goudvoorraad daar naar Londen verplaatst. De Nederlandse bank wil vanwege de onrustige wereldpolitiek meer controle hebben over het goud.
17: Dus ze hebben het ergens anders neergelegd?
18: Ja, en niet meer in Amerika.
17: Oké. Okay. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment 84 meldingen. Totale lengte van 393 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende. Na 4 Amsterdam, Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Na 15 dan Europort Gorkum tussen Rotterdam Sjaarloos en Alblasserdam daar 13 minuten. Na 20 Hoek van Holland Gouda. Tussen Terbrechtseplein, of nee, eigenlijk bij het knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk is daar gebeurd. Vandaar dat er een omleiding is ingesteld. Verkeer richting Gouda volgt de A16, A13, A4 en de A12. De A325 dan, Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Daar 16 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister. Het is een leuk lijstje. Het zijn er 3000 in totaal.
16: Je luistert naar de top 3000.
17: En we hebben van sommige mensen ook audio-appjes met mooie motivatie over liedjes. Bijvoorbeeld van Ellie. Ellie werkt zelf ook bij de radio. Werkt heel veel, weet ze heel veel van muziek. Hoor je ook wel een klein beetje in haar pleidooi voor een plaat van de Bee Gees?
19: Hey mannen,
9: Ik heb de Bee Gees opgegeven met Jive Talking voor de top 3000 aller tijden. Wat een lekker nummer. Hij is origineel natuurlijk uit 75, maar ik denk dat ik hem ken van Saturday Night Fever. Ik bedoel, ik was een pubertje, ik ging naar de film, helemaal gek van de Bee Gees. John Travolta kende het hele album van de film uit mijn hoofd en het album Spirits Having Flown. Uit mijn hoofd. Ik had alleen een cassette gekocht. Nooit doen. Gewoon de plaat kopen. En het album Spirits Having Flown. Uit mijn hoofd. Ik had alleen een cassette gekocht. Nooit doen. Gewoon de plaat kopen.

0: schrijft Mark van Wijk over Sisters Are Doing It For Themselves. Uiteraard de Eurythmics. En de stem van Aretha Franklin, 2552 in de Radio Veronica Top 3000.
1: En daarvoor hadden we die Bee Gees, Jive Talkin' uit 1975, Saturday Night Fever op 2553. Alright, we gaan weer een plekje verder. Ja, god, ik zit even te kijken. Heel veel mensen hebben daar natuurlijk op gestemd. Logisch, anders komt zo'n plaat niet op 2551. Het gaat over John Mayer en Heartbreak Warfare. Nou ja, laten we even het audio-appje van Lies erbij pakken. Lies van Assem kan kort en bondig omschrijven wat er zo mooi is, onder andere aan deze plaat.
2: Hoi, Wout en Frank. Hier Lies. Ik heb gestemd op John Mayer met Heartbreak Warfare. Dat nummer, dat begint al zo tering lekker. En dat kun je zo lekker meezingen. Gewoon fantastisch. Helemaal top.

0: on the bright side of life.
1: Mooi, Mark de Vries was dat. Hij stuurde een audio-appje naar de Radio Veronica app. Hij was lekker aan het meezingen op Always Look On The Bright Side of Life. Monty Python op 2550.
2: The Life of Brian, die film is de reden dat ik nog steeds een videorecorder heb.
1: Is dit ook weer zo'n film die jij dan regelmatig kijkt?
2: Ik vind dit fantastisch. Ja? Ik vind dat je één keer... En je kunt hem ook op DVD kopen of gewoon ergens streamen of weet ik het wat. Dat is allemaal wel. Maar ik heb hem nog op een oude videoband. En het is zo'n goede film voor de mensen die hem niet kennen. Ik ben er jaloers op, want dan ga je hem voor het eerst misschien wel binnenkort bekijken. Het is eigenlijk het verhaal van Jezus. Alleen Jezus heet Brian. En dan op zijn Monty Pythons. Het is fantastisch. En helemaal aan het einde, als Brian lees Jezus aan zijn kruis hangt... dan hoor je dit liedje.
1: Oh, ik look up the bright side of life. En als je binnenkort gewoon zelf een keer wil kijken... En je hebt hem niet. Je kan de VHS-videoband van Maud lenen. Moet je wel ergens een videorecorder vandaan.
2: Nee, ik verhuur ze. Gewoon een videoband huren.
1: Outerland noemen we dat.
2: Outerland, ja. Ja, goed. Always Look on the Bright Side of Life maakt het leven mooier. En staat uiteraard in de Radio Veronica Top 3000. Had veel hoger moeten staan. Even onthouden voor volgend jaar. En dan Marco Borsato. Nou, die heeft wel een jaartje achter de rug, mensen. Hij staat gewoon in de lijst, meerdere keren zelfs. Maar ook bij deze, aan het einde van de vorige eeuw, 1999... bracht hij hem uit op het album Luid en Duidelijk. Binnen Marco Borsato, 2549 is dit.
1: Oh.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF, tegen kanker voor het leven.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 5:00.
26: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. In de zoektocht naar sporen en wapens van de dodelijke schietpartij in Overasselt gisteren is een tas met meerdere vuurwapens gevonden, meldt de Telegraaf. Die lag op een carpoolplaats in Wijchen, niet ver van Overasselt. Of het met elkaar te maken heeft, wordt nu onderzocht. Volgens het Parool bestond de groep gewapende mannen vooral uit Belgen en Fransen en kwamen ze in Brussel bij elkaar voor een briefing voordat ze naar Overasselt gingen. In de dubbele moordzaak tegen Richard K. mogen de advocaten hun verhaal later doen. Er is een nieuwe getuige in het hoger beroep van het doodgeschoten stel in Wijtenveen, Drenthe. Daarom gaat de zaak over een maand verder. Tegen Richard K. is opnieuw levenslang geëist. Met zeedrones wordt voor de kust van Cyprus gezocht naar de vermisten van de gekapseisde boot van afgelopen weekend. Waarschijnlijk zijn ze achtergebleven in de boot die nu op de zeebodem ligt. Na het kapseizen werden zo'n 240 mensen gered en zijn 8 doden gevonden. En ook in de Formule 1-race van komend weekend doet Max Verstappen's ploeggenoot bij Red Bull, Isaac Hadjar, niet mee. De Fransman heeft nog last van een polsblessure. Daardoor moest hij de Grand Prix in Zandvoort al laten schieten en nu dus ook de race in Monza, Italië. Hadjar wordt opnieuw vervangen door de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Het weer dan buien. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En dan valt er vooral in de noordelijke helft nog wat regen. Morgen begint met buien. 'S Middags vaker droog met wat zon. En 20 tot 23 graden wordt het. Situatie op de weg met bijna 100 meldingen en 400 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende files. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen. 25 minuten. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Prins Alexander is de weg dus helemaal dicht. Daarom moet het verkeer via Gouda omreizen via Den Haag over de A13 en de A12. Ook op de A20 Gouda Hoek van Holland is het druk door het ongeluk. Bij Rotterdam-Delfshaven 11 minuten vertraging en 3 rijstroken zijn dicht. Dan naar de A35 tot slot. Enschede-Almelo voor Delden. Ongeluk gebeurd. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Vertraging van 37 minuten. Oké.
18: Okay. IJs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
28: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. De meedogenloze actiefilm By Any Means.
31: I believe in justice.
30: Als het systeem corrupt is,
31: case after case unsolved,
30: moet je de regels overtreden.
32: I knock some fucking heads around and I crack the case.
30: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop. Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Waarom Simyo.

0: De top 3000.
1: De beste muziek aller tijden beleef je in de top 3000.
2: Op radio
0: Veronica.
1: Veronica. Nummer 2547.

0: Het is een Duitse rockband. Nou, daar hoor je helemaal niets van in deze plaat. Milky Chance, een Stolen Dance. Staat op 2547.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Wout en Frank.
3: En Richie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: We gaan een mooi nummer draaien. Dat is van Paul McCartney en Wings. Dat staat op 2546. Maar ik vind jouw verhaal zo mooi. Want jij bent niet in Nederland opgegroeid, hè?
4: Oh. Nou ja, de eerste 4,5 jaar van mijn leven niet. Nee, dat is in Engeland.
3: En zeg maar, wat is jouw verhaal bij Jet van Paul McCartney en Wings? Oh, even ja, toch een idee. Maar gewoon
0: stop. Kun je even stoppen met het knijpen van je kind?
4: Ja, hij is wel aan het genieten. Hij heeft lekker cracketje, heeft hij. Vindt hij heerlijk. Hij is nog niet zo oud als ik in dit verhaal, zeg maar. Ik was rond 3,5 toen dit gebeurde. Uh-huh. Ja, ik vond het gewoon, net zoals met Breakthrough van Queen, je hebt natuurlijk dat moment dat het dan steeds gebeurt. Hè. Dus dan komt steeds Jet. En dan dacht ik, tenminste of ik het dacht, weet ik niet. Maar ik vond dat dus heel leuk om mee te brullen. En dan ging ik op die speelgoedkist staan. En dan zetten mijn ouders het nummer op. Lekker meeschreeuwen met dat nummer. Ja. Maar ja, de beelden zijn verloren gegaan. Dus dat is helaas niet iets wat ik kan bewijzen. Maar de verhalen zijn legio. Dus dat is heel erg leuk.
3: In die periode woonde jij in Engeland?
4: Klopt, ja, in Hull. Ja.
3: Oké. Nou ja, ik vind het een mooi verhaal. En ik denk dat we allemaal wel als kind ergens op hebben gesprongen en gedanst. En dat we blij zijn dat die beelden weg zijn. Maar dat we het in ons hoofd wel weten. Luister, Paul McCartney. En ja. Wings. En hoe heet nou, want het is jouw zoontje of jouw dochter die behoorde net op de achtergrond?
4: En mijn zoontje, ja, Mason. Ja,
3: Mason, ja, ja. Oké. En nou goed. Zoals jij in je jonge jaren Paul McCartney en Wings hebt meegekregen, krijgt Mason dat nu ook. Jet staat in onze top 3000. 2546.

0: Top 3000.
1: Paul McCartney en Wings. Jet staat op 2546. We komen overigens Band on the Run van Paul McCartney en Wings. Komen we nog later tegen in deze lijst.
2: Waar staat die, Sitsi?
3: Nou, hij heeft het ongeveer dubbel zo goed gedaan. 1261.
2: Er is de afgelopen jaar die documentaire Band on the Run is uitgekomen. En die gaat eigenlijk over de fase waarin Paul McCartney klaar is met de Beatles. En iets nieuws wil gaan doen. En er zit een hele mooie scène in. Ik kan er een klein stukje van laten horen hoe eigenlijk het prille begin van Wings is ontstaan. Dan ligt hij dus met zijn vrouw in bed, met Linda McCartney. En dan vraagt hij aan haar van, wil je meedoen? Luister.
4: So if I form a new band, do you want to be in it? And she kind of, yeah. Okay, well, that's, we've got two members. We started Wings from square one.
2: Grappig, en dat werd toch ook gewoon een hele legendarische band.
1: Ja, zeker, een hoop leuke liedjes uitgebracht hoor.
2: Die komen dus verderop nog tegen Band on the Run, Paul McCartney in de Radio Veronica Top 3000. Tijn, praat ons naar de volgende plaats.
5: Hoi, Waterfront met Tijmen. Ik heb gestemd op...

0: liedje als kwartiertje, of niet?
1: Ja, maar dit is zo mooi, dit. Maar dat, het is een beetje een beladen liedje, omdat het komt uit 1981. Het is een van de eerste nummers, sterker nog, het is het eerste nummer dat werd uitgebracht na het overlijden van John Lennon, nadat hij is vermoord. En, maar hij heeft het wel, zeg maar, er lag al een album klaar dat hij wel helemaal zelf had samengesteld. Dus dit komt wel echt uit zijn hart, zeg maar. Maar ja, het was toch wel heel heftig dat dit dan werd uitgebracht. En bovendien is het zo mooi, zo romantisch en zo prachtig dat het niet gek is dat er veel op is gestemd met allemaal mooie verhalen erbij.
0: Onder andere door Lieke Sonneveld, die zei eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt, Wout. Een van zijn allermooiste liedjes. Ja. Ook René Koppenpol, Wesley Deen, Arjan van Delden, Fred Soundbrecher en Emiel van Dijk. Zij zijn van de velen die gestemd hebben op deze plaat. De nummer 2544 in de Radio Veronica Top 3000 Woman van John Lennon.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Keiharde actualiteit. Sint Roskam, onze nieuwsanker. Wat zit er zo in jouw nieuws?
3: Tas met wapens gevonden bij Overasselt. En weer succes met Nederlands tintje in de Vuelta.
2: Radio Veronica.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus,
13: gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
2: Veronica weerbericht.
1: Nou, en dat weer dat gaat als volgt. Buien, vannacht koelt het af, graadje of 16. En dan valt vooral in het noordelijke deel van Nederland nog een beetje regen. Morgen begint opnieuw met buien, 's middags wordt het dan droger. De zon die schijnt 20 tot 23 graden. is 6:03. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een tas met wapens is gevonden op een carpoolplaats in Wijchen, niet ver van Overasselt, meldt de Telegraaf. Of die tas iets met de schietpartij van gisternacht te maken heeft, is de politie nu aan het uitzoeken. Vandaag waren er meer zoekacties in en rond Overasselt naar sporen en wapens. Ook is nog een 35e verdachte aangehouden. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet staat het dodental op 1225. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie inmiddels 2 Nederlanders. Met 1 Nederlandse vrouw die in Nepal woont, is nu contact geweest. En de 11e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. De renner van de Nederlandse Visma Leasebike-ploeg pakte daarmee als een 3e ritzege deze Vuelta. Morgen gaan ze weer de berg in.
1: Thank you!
0: Radio Veronica Verkeer, dan door Flitsmeister met 91 meldingen. Totale lengte van 425 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende van dit moment. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Na een half uurtje vertraging door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A16 Breda Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Naar 21 minuten. Dan hebben we die A20, hè, dat is Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. Daar zijn bergingswerkzaamheden gaande.
1: Jo.
0: 2 rijstroken zijn daar dicht. Moet je nou richting Gouda, dan word je aangeraden om dat via Den Haag te doen. Dat is de A13 en dan pak je uiteraard zo lekker die A12 mee. En dan ben je er binnen een fluitje van een cent. Dan hebben we nog die A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden. Daar 3 minuten vertraging. Wil je nou de overige files en flitsers, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
1: Je brengt de files nu alsof het gewoon jammer is als je er niet in staat.
0: Nee, je mist echt wat.
1: Je mist gewoon de file, ja.
2: Wout en Frank.
1: Door met Radio Veronica Top 3000. Dit is Veronica. You spin me around like a record 2543.

0: afgelopen maandagochtend om 8 uur zijn we begonnen met de Radio Veronica Top 3000. En we zijn nog lang niet klaar. Sterker nog, we zijn pas bij nummer 2543. En dat stond deze, Frankie.
1: Ja, het is een fijne plaat. Het is You Spin Me Round Like a Record van Dead or Alive. Inderdaad, op 2543 in de Radio Veronica Top 3000.
0: Dat is wel een geinig verhaal. Die band, die Dead or Alive, die waren zo populair in Japan. Dat op een gegeven moment wilde Michael Jackson optreden in Japan. Maar daar stond al een optreden van Dead or Alive gepland. Toen moest Michael Jackson wijken voor Dead or Alive. Nou, dan ben je best groot.
1: Dan ben je groot. Dan ben je een hele grote band, ja.
0: Hey, we gaan een plekje verder. 2542, daar staat het liedje dat Anouk als coach ooit, tussen aanhalingstekens, weggaf aan een kandidaat. Dat was Dennis van Aarsen. Die deed toen datzelfde liedje Modern World en deed dat op fantastische wijze. Help!

0: deed dat goed, hè?
1: Ja, maar deze jongen is sowieso goed, joh, die Dennis van Aarsen. Oh, dat toppen. Alles een beetje Big Band-stijl, hè? Fijn is dat.
2: Ja, ik hou daarvan. Maar de versie van Anouk zelf doet het ook goed en staat in de Radio Veronica Top 3000. Een nummer dat komt uit 2008. Anouk en Modern World is terechtgekomen op 2, 5, 4, 2 of 2. Nou, gelijk.
3: Crazy way to get your kicks.

0: Ik heb gestemd op de Little River Band, Home on a Monday, omdat ik het een heel mooi ingetogen liedje vind.
1: En dat is het ook wel natuurlijk. Even kijken, dit was een audio-appje van Roy. Ja, het is een mooi verhaal. Het is eigenlijk een muzikaal telefoongesprek. Het is ook echt gebeurd. De zanger van de band belt met zijn vrouw en zegt... joh, schatje, ik gedraag me redelijk hier in Las Vegas. Ik kom weer naar huis en ik ben maandag weer thuis.
2: Tuurlijk.
1: En dan belt hij vanuit het Las Vegas Hilton. Maar daar zit wel een grappig verhaal achter. Dat hotel bestaat nog steeds. Het is geen Hilton meer. En wij zijn een keer samen op vakantie geweest in Vegas.
2: Ja, ja.
1: Toen zijn we het langs gereden.
2: Ja. En toen hebben we allebei ons partner gebeld.
1: Ja,
2: en toen zeiden we, maandag zijn we thuis. En,
1: maar daar waren we niet. Nee, ja, maar dat is toch wel weer een mooi verhaal. Het is een soort bedevaartoord voor mensen die het liedje heel erg mooi vinden. Het is een wat gedateerd hotel, maar het bestaat nog steeds wel. The Little River Band, een Home on a Monday. 2541 in de Radio Veronica Top 3000.
2: Op 2540 staat Sophie Alice Baxter. Haar dikste hit was natuurlijk Murder on the Dance Floor.
1: Ja.
2: Die staat vrij hoog in onze Top 3000. Dus die ga je later nog voorbij horen komen. Maar zij werkte ook mee aan een andere grote hit uit 2000. Samen met Spiller Groove Yet staat op 2540.
3: De Top 3000 op Radio Veronica.

0: op 6 uur. Veronica.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Jongens, eten.
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: begeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest.
18: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
17: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
22: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
21: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
23: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
26: Goedenavond, ik ben Siet Roskam. Na weer een dag met politieonderzoek in en rond Overasselt is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Die lag op een carpoolplaats in Wiegen. Of de wapens van een groep mannen is die gisternacht door Overasselt liep, is nog onduidelijk. Ook andere plekken in de buurt zijn doorzocht naar sporen en mogelijke wapens. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu een week geleden. Duizenden mensen worden nog vermist. Ondertussen is het dodental opgelopen tot ruim 1200. Met een van de drie Nederlanders die vermist waren is inmiddels contact. Het is een Nederlandse vrouw die daar woont. Beledigende appjes die toenmalig minister Grapperhaus in de coronaperiode over zijn collega's stuurde, waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei Grapperhaus bij de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Zo noemde hij onderwijsminister Slob een soepjurk en een jankert. En kon burgemeester Bruls volgens Grapperhaus de ziekte krijgen. En de Europese Unie moet zelf een techreus worden, zei premier Jette bij een bezoek aan chipmachinefabrikant ASML in Eindhoven. Hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. Ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zegt Jette. Het weer dan buien. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Vooral in de noordelijke helft valt dan nog wat regen. Morgen begint met buien. 's Middags is het vaker droog met wat zon. Voor 20 tot 23 graden.
3: Sint, dankjewel. Dit is Veronica, de actuele verkeersinformatie. Er zijn nog 23... Ja, je hoort ze vanaf 23 minuten of met bijzondere oorzaak. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaqueduct. De A32 minuten. De A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de hoofdrijbaan. 23 minuten daar. Er staat ook een auto met pech. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertragingstijd is 3 kwartier nu. En de N325 Kroonenburg richting Velperbroek. Voor Westervoort aansluiten 23 minuten vertraging. Laatst op de N356 richting Holwerd. Bij Zwaag-Westeinde. Ja, je lacht erom, maar daar willen toch heel veel mensen heen. 1 uur vertraging daarvoor. 7 kilometer file. Zo meteen verder met de top 3000 hier bij Radio Veronica. Thanks voor al de stemmen. En deze staat ook lekker hoog, hoor. Voor mij vind ik dat, hoor. Say What You Want met Texas. Ja. Samen met de Wu-Tang Clan. Tina Turner komt er ook aan.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
13: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Deze week is het de week tegen kanker.
27: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
28: Jij waarschijnlijk ook.
29: Iemand die je dierbaar is.
30: Of was.
31: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
30: en de beste zorg.
31: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
32: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
34: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
33: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
35: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
36: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
37: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
38: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: Ja.
1: Wu-Tang Clan samen met Texas.
2: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Niek van den Bruggen.
1: Het mooie is dat Wouter er ook bij zegt. Omdat mijn vrouw Texas geweldig vindt. Ik de Wu-Tang Clan. Dat is ongeveer de enige plaat waarbij we allebei niet aan de autoradio zitten. Leuk om van je te horen, Wouter. En thanks voor het stemmen. Dit is de top 3000. Maandag begonnen. Nog dik 2,5 week op de radio. De favoriete nummers van de Club van Veronica. En dat ben jij. Het mooie is dat de appjes die binnenkomen er ook niet om liegen. JFMG stuurt, heerlijk man, die top 3000. 3 weken lang geen één hetzelfde nummer. En versies van liedjes die ik nog nooit heb gehoord. Kortom, geweldig. Ja, we pakken ook meestal de zo lang mogelijke versies en dat soort dingen. Dus ik denk dat je dat bedoelt. Nou, blijf er lekker bij en laat vooral weten hoe jij geniet van de top 3000 van Radio Veronica.

0: 2000 op Radio Veronica.
1: Plain White Tees en Here There Delilah bij Veronica in de top 3000. Het mooie is dat Marieke van Tongen erop stemde, omdat de nummer haar onmiddellijk terugbrengt naar 2007. Mijn eerste eigen appartement, geen money, tweedehands bankie en deze plaat constant op de radio. Mooi hè, die herinneringen. Dat is de top 3000 met zometeen ook nog Mark Elman. Here's Run Rings. Komt eraan en ook Los Del Rio met de Macarena staat in de top 3000.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Goedenavond, exact 6:30. Veronica verkeer, nog 7 vertragingen. A4 Amsterdam Den Haag tussen Rijshout en Roelevarensveen. Daar 23 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. A15 Gorkum Ridderkerk tussen Sliedrecht Oost en Alblasserdam. Daar 34 minuten. En A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Daar 12. En 196 Hoofddorp Uithoren voor Aalsmeer Centrum 7. En deze file wordt langzaam minder. De N346 Drachten Holwert voor Noord-Berchem. Daar is een ongeluk gebeurd. En de vertragingstijd is 23 minuten. Verder met de top 3000.
3: Niek van der Bruggen. Nummer 2533.
2: En je krijgt er 3 op een rij in de top 3000 van Radio Veronica. Zometeen nog Los Del Rio, de Macarena. Hij staat in de top 3000. Ook Tears Run Rings. Mark Eumann komt eraan.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Er zijn mensen die zeggen, ik weet het dansje niet meer. Dat is een leugen, toch? Laat me, ik zei, je zet de Macarena aan en ergens in je rug en start vanzelf Windows 95 weer op. Macarena, de hitversie, was een grote hit en staat ook verdiend in de top 3000 op deze mooie positie. Nu naar dat legendarische album. Ik heb veel cd's als onderzetten gebruikt, maar deze toch echt niet. Het album van de Peppers, Stadium Arcadium. Dat was een gigantische dubbelaar waarmee de Peppers werkelijk een vrachtwagen aan nummers afleverden.
2: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
3: Radio Veronica, top 3000.

License to Kill in de top 3000 van Radio Veronica. Tot vanavond 12 uur gaan we door met aftellen ook. En dan morgen voor Gerard die weer verder gaat. En het mooie is dat de reacties die zijn zo uiteenlopend. De een die heeft gewoon een leuke vakantie gehad. Weet je, op een liedje. En Evelien de Wit die zegt, ja, deze stond veel aan in een periode waar het niet zo lekker met me ging. En gek genoeg gaf hij me altijd het gevoel, morgen kan het zomaar weer beter zijn. En dat is dit liedje wel. Dit is gewoon met de goede mindset naar morgen kijken. En als je dit liedje hoort, doe je dat vanzelf, toch? Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: en Soul to Soul. Blijf bij de top 3000.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruit. Drink, een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
14: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
12: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren. Dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n €4 miljard uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de €145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden.
25: Dankjewel Robert-Jan. Dit is Veronica Verkeersinformatie. Goedenavond. 7:02. Er staan 3 files nog. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 7 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. En de N205 Heemstede-Zwanenburg tussen Hoofddorp en de Buitenrustbrug. Daar 5 minuten vertraging. Top 3000. De beste muziek aller tijden. We zijn ermee bezig. Met zometeen Soul to Soul en Elvis Presley.
26: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
26: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
27: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
30: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
31: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
32: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
31: Oh, en nu niet?
32: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
31: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
30: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
33: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
34: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo.

0: top 3000
1: op Radio Veronica.
0: Niek van der Bruggen.
2: Ja, ik zit natuurlijk de hele dag een beetje de reacties door te lezen en de motivaties waarom mensen op bepaalde muziek hebben gestemd. En dat moet ik zeggen, dat laat me niet koud. Als je al die berichten leest en wat ik vooral een beetje de conclusie kan trekken is dat de luisteraars van Radio Veronica heel erg gek is op zijn ouders. En muzikaal daar heel veel van meegekregen heeft. Hier een mooi appje van Marcel, die stuurt, hey Niek. Mijn vader deed Elvis na op verjaardagen. Verschrikkelijk slecht trouwens ook. Maar sinds hij er niet meer is, zou ik er alles voor geven om hem nog een keer te zien. Ik heb jaren na zijn dood niet meer naar Elvis Presley kunnen luisteren. Pas sinds kort weer kan ik Elvis horen. En daarom heb ik hem ook in jullie top 3000 gestemd. Nou, dankjewel Marcel. Mooi om te horen. Verder met de lijst zometeen. Verder op 2 platen waar Marcel op gestemd is. Echt gigantisch veel stemmen. Maar waarschijnlijk door de mensen die nooit samen op vakantie gaan. Namelijk More Than Talking en de Foo Fighters. Ze komen er allebei aan. En de volgende track onder andere opgestemd door Sophie de Graaf. Mijn vriendinnen hebben me er echt doorheen gesleept. Voor mij gaat deze plaat helemaal niet over een man. Als ik deze plaat hoor, denk ik aan hen. Sometimes.

0: 3000.
1: 2523 Foo Fighters, Best of You bij Radio Veronica. Anita van der Linden, die koos voor haar man. Wij zijn inmiddels 34 jaar samen. Niet alles was makkelijk, maar als ik dit hoor, denk ik altijd... uiteindelijk is er nog steeds iemand die van je houdt.

0: June Lodge en Someone Loves You Honey in de top 3000 van Radio Veronica. Mariah Carey zo, nog verslagen onbekend, geeft ze op een feestje haar demo aan een platenbaas. Die stapt gewoon in zijn wagen, die zet hem aan en draait onmiddellijk om. Ik moet die vrouw hebben. Alleen Mariah was inmiddels verdwenen. Hoe is dat afgelopen? Ja, dat hoor je zo meteen en de track waarmee ze in de top 3000 staat. En deze oude rot, Stuart, komt eraan. Blijf bij de top 3000 van Veronica.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
2: Ken jij de nieuwe volledige

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
2: I believe in justice.
1: Als het systeem corrupt is,
2: case after case unsolved,
1: moet je de regels overtreden.
3: I knock some fucking heads around and I crack the case.
1: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
14: Veronica Verkeer, goed nieuws, geen files meer in Nederland. En de flitsers, die check je in de app van Flitsmeister, een behoorlijk rijtje flitsers. Daar zie je de actuele stand van zaken. Mariah Carey, haar doorbraak ging minder soepel dan je zou denken. Dat hoor je zo, welke plaat, Vision of Love. Inderdaad, daar gaat het om, die hoor je zo.
15: Niek van der Bruggen.

Tonight I'm Yours, in de top 3000 van Radio Veronica. Goed dat je erbij bent. Ja, die manager die Mariah Carey's demo had ontvangen, luisterde haar in de auto. Hij reed terug naar het feest, Mariah was weg. En via de manager wist hij haar toch op te sporen een paar dagen later. Ja, zonder dat gebeurtenisje hadden we ook niet All I Want For Christmas, hè. Mariah Carey in de top 3000.

0: Melodica, Matt Kahn en Beggin op 2519.
1: Nummer 2518.
0: Edel Samasotti heeft die unieke stem waarbij je nooit helemaal weet... zingt hij nou? Huilt hij nou? Heeft hij ruzie met een Vespa? Of hoort hij net wat een cappuccino over het San Marco plein in Venetië heeft gekost?

2000. Bij Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. En dit volgende Vikingmonster ontstond eigenlijk door één trip naar IJsland. Led Zeppelin speelde op 22 juni 1970 in Reykjavik. Een soort culturele uitwisseling was dat. En Robert Plant raakte zo geïnspireerd dat, door dat landschap en die mooie reizen zo. Daar was de Immigrant Song. En toen ging het razendsnel. 6 dagen later speelden ze maar live op het Bath Festival. Sterker nog, ze openden de show ermee.

0: Je luistert naar Radio Veronica.
1: Are you really ready for some
0: top 3000?
2: 2516, Cool and the Gang, daarvan nog Led Zeppelin. Daar krijgen we heel veel appjes over, ontzettend lekker. 2517 stonden ze. We gaan verder met de lijst. Straks nog echt hele mooie dingen. Beatles, we hebben Messi Star met Fade Interview. En op Michael McDonald, die heeft ook wat stemmen gekregen. Sweet Freedom, komt eraan. En

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: IJs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
2: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7,
10: 7.
9: Oh, wat een geld.
10: 5.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten even sparren.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws.
17: Het is 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden.
10: Dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Nou, we kunnen kort zijn. Geen files gemeld op dit moment. En flitsers, check je in de app van Flitsmeister. Er wordt behoorlijk gecontroleerd vanavond. Zo meteen verder met de top 3000. Beste muziek aller tijden. Michael McDonald, ABBA en ook de Beatles. Hoor je zo.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
16: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Mama! Mama! Mama!
21: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
20: Mama, een kleurplaat!
21: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Mama!
23: Kijk nou, je zit naast papa.
21: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
25: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
24: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
27: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Nick van den Bruggen.
2: Ja, altijd als wij Fernando draaien van ABBA, dan krijgen we een appje van Fernando ook.
3: Hoi, ik ben Fernando en ik wil excuus aanbieden aan John.
2: Altijd. Ik weet niet wat John, of dat allemaal goed zit daar, maar gaan ze uit eten met elkaar, zou ik zeggen. ABBA. Op 2514 met Fernando. Uiteindelijk was dit eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat dit een ABBA-plaat zou zijn. Benny en Björn die schreven hem voor Frida's soloalbum. En de werktitel was ook heel anders. Het was geen Fernando in ieder geval, het was Tango. Wat nu dan een bepaald tankstation heel veel garen bij gespint. Maar met de benzineprijzen van vandaag, hè? En het mooie, de Zweedse en Engelse tekst, die hebben totaal verschillende verhalen. In het Zweeds probeert Frida een soort Fernando te troosten die liefdesverdriet heet. Björn gooide dat voor de Engelse versie volledig weg. En maakte er dan twee oude vrijheidsstrijders van, die terugdenken aan hun tijd rond de Mexicaanse revolutie. Zo jongens, de geschiedenisles zit er weer op hoor. Dit is de top 3000 bij Radio Veronica. Goedenavond, straks nog Messi Star. Frans Gal komt eraan met Ella Ella. En Martijn die koos deze plaat uit de periode waarvan hij zegt... ik was veel te veel bezig wat anderen van me vonden. Op een gegeven moment dacht ik gewoon, dit ben ik. En niet alles hoeft altijd beter of anders. En deze plaat voelt voor mij als dat moment.

0: Messy Star bij Radio Veronica.
1: Prachtige plaat. Sanne Verhoeven koos hem voor iemand met wie het uiteindelijk nooit iets werd. Ze zegt, we waren nooit echt samen, maar jarenlang was er altijd een fling. Altijd iets. En als ik deze hoor, denk ik, niet eens wat jammer. Maar meer zo van, wat bijzonder dat er altijd al zo lang iemand een plek in je leven had, maar die dat nooit kon zijn voor je. Ach, Sanne, nou, hopelijk is het allemaal goed afgelopen. Het is wel zo'n plaat, zet dit aan in de trein. En binnen 20 seconden kijken naar een bedrijventerrein in Gouda. Alsof je zojuist de liefde van je leven hebt laten vertrekken. Dat je regen erbij, een lamp in de loods. Jezus, wat hebben we gehad, Linda. En je kende Linda niet eens, hè?
2: Je luistert naar Radio Veronica.
1: Zullen we even verder? Top.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
7: Ja, geweldig, hè?
6: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
7: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
6: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
7: Aan tafel!
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speel bewust 18+.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Veronica, hele goede avond. We zitten midden in de top 3000. We gaan zo verder met Sylvester. Ook Meredith Brooks en Gordon Lightfoot komen er nog aan. Is de Veronica verkeersinformatie hier. Geen files gemeld. Flitsers, die check je in de app van Flitsmeister. Er wordt druk gecontroleerd.
6: Een hele fijne reis.
7: Niek van der Bruggen.
5: Het is Sylvester, you make me feel mighty real. Dit is

Veronica. Meredith Brooks, hoorde je, en Bitch. Aangekomen bij Sundown. Wel een mooi moment. Volgens mij is dat nu wel een beetje gaande buiten ook. Gary Light, Food. Hij zat alleen in 1973 in een gehuurde boerderij net buiten Toronto. En zijn vriendin Katie Smith was de stad in met vriendinnen. En thuis werd hij helemaal gek. Hij werd opgevreten door jaloezie. Terwijl buiten letterlijk de zon onderging, pakte hij zijn 12-snarige gitaar. En begon Sundown te schrijven. Wat hij Gordon Lightfoot niet weet, is dat hij misschien wel door het oog van de naald gekropen is. Want het wordt nog gekker. Dezelfde Katie Smith werd jaren later berucht omdat ze betrokken was bij de fatale overdosis van John Belushi. Dus

0: I Got You Babe, UB40.
1: Je luistert naar de top 3000.
2: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
3: Bij Radio Veronica.
0: En blijf vooral even heel leuk om te lezen hoe je de lijst ervaart. Waar je zit te luisteren, de ene is kaart aan het werk. De ander ligt in een laaie fauteuil. Met een kleine versnapering, hè? Gewoon lekker te luisteren. Top, top om te lezen allemaal. En wat een fantastische lijst. En ik zeg dankjewel, Veronica luisteraars, want jullie hebben hem gemaakt. De top 3000. We gaan naar 1996.
4: Hé, hey, Kersen. Hé, Kamphuis.
5: Geneukt?
4: Hè?
5: Huh? Geneukt?
4: Ja. Zeg, één ding.
5: Wat?
4: We moeten echt doen, is een antwoordapparaat aanschaffen. Want het is dan weer Katinka, dan weer Willemijn, dan weet ik veel, moeder van Winterberg.
0: Ja, 1996, het was een jaar dat Jeske Pet natuurlijk gewoon met de lullo's heel populair waren. Dit zijn ook de eerste geluiden van Timbaland. Die maken met Ginuwine deze plaat. Pony staat op 2505.

Genuine Pony bij Veronica in de top 3000. Veel opgestemd, veel jeugdsentiment natuurlijk, met je briesertje in de kroeg. Danielle die stuurde, of koos deze eigenlijk met een hele andere reden dan de rest. Ze zegt, mijn man kan absoluut niet dansen, maar zodra Pony begint, denkt hij zelf van wel. En dat moet dan ook op ieder feestje. Na 22 jaar huwelijk vind ik dat nog steeds ontzettend leuk om te zien. Je kan ook gewoon zeggen dat het er niet uitziet. Hè? Je mag elkaar in een relatie wel de waarheid vertellen.

0: Annie Lennox er nog een lied over. Prachtig. Ook deze staat in de top 3000. En die hoor je zo meteen. Annie Lennox.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Ken jij de nieuwe volledige...

0: ook direct een proefrit.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
18: Loco.
17: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden.
22: Ja, goedenavond. Ik ben er gewoon hoor, dus geen enkel probleem. Goedenavond, Niek van den Brugge hier. Het werd even stil. Dat kan gebeuren. Veronica Verkeersinformatie, er zijn op dit moment geen files gemeld. Dus je kan doorrijden.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
25: Schat?
26: Hm?
25: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
26: Boerzoekvrouw in bad?
0: Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
0: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: 18 plus. Speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
25: Zo.
18: Wat een geld.
25: 18.000. Wat verdikken me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Deze week is het de week tegen kanker.
28: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
29: Jij waarschijnlijk ook.
30: Iemand die je dierbaar is.
31: Of was.
32: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
31: En de beste zorg.
32: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
32: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.

fijn dit. En een mooie positie in de lijst. 2504. Tribute Ride On. Pam, pam, pam. Dan krijg je meteen goede zin, toch? 5 minuut 13 ook, kan er geen genoeg van krijgen. Goedenavond, de top 3000. De beste muziek ooit gemaakt, volgens jou. Stemmen zijn flink geteld en we hebben alles op een raadje gezet. De complete lijst is te checken. Als je niet wil laten verrassen, dat je eens een keer wil neuzen. RadioVeronica.nl. Volgende verhaal. Ik moet zeggen, soms gaan we in een beetje een rollercoaster van emoties. En moet ik soms ook wel zeggen dat het bij mij ook wel binnenkomt, die verhalen die ik lees. Mirjam van den Berg, die koos voor Y voor haar dochter. En ze zegt er het volgende over. Mijn dochter was 18 toen ze overleed. In het begin kon ik helemaal geen muziek meer verdragen. Alles kwam binnen. En Y van Annie Lennox al helemaal, de titel alleen al. Waarom zij? Waarom zo jong? En jarenlang zet ik hem uit. Nu niet meer. Nu huil ik soms nog steeds, maar ben ik vooral dankbaar dat ik 18 jaar haar moeder heb mogen zijn. Jeetje Mirjam. Soms blijft de waarom-vraag onbeantwoord. Maar muziek kan blijkbaar wel een plek geven aan alles wat daarna nog overblijft.

0: Top 3000.
1: Gavin DeGraw, Not Over You, bij Radio Veronica. Hij komt trouwens ook heel graag in Nederland. Regelmatig te vinden op een Dordrechts terrasje. Dit is Veronica met de Top 3000. Beste muziek aller tijden, door jou erin gestemd. John Travolta komt eraan. En nou, die kan opgelucht ademhalen, want een van zijn vliegtuigen, een Boeing 737, is van de week door de keuring gekomen. Dus ja, je moet wat op jouw dag natuurlijk. Samen met Olivia Newton-John, You're the One That I Want, komt eraan. En dit is Janet Jackson.
2: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
0: De Top 3000 op

mooi. Het is in één keer 1992 in de top 3000. He, geen telefoons om alles te filmen. Geen VIP-deck met iemand die een fles wodka met een sterretje erop bestelt. Nee, gewoon een loods met zweet aan het plafond. En iemand die Kevin heet zonder t-shirt. En om

0: as I'll do on a reggae tip. Op 2499. Zometeen Peter Frampton en Snoop Dogg.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Hey, goedenavond. Dit is Radio Veronica. De actuele verkeersinfo. Voordat we verder gaan met de top 3000. Er staat een file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Burgerveen en het Ringvaart Aquaduct. Daar is de vertragingstijd 6 minuten over 2 kilometer. En 294 Sittard richting Urmond tussen Einighausen. En Sittard Noord, daar is de vertraging op dit moment 7 minuten. Flitsers, die check in de app van Flitsmeister.
4: Niek van der Brug.
3: Top 3000 tijd, nu met Pieter Frampton.
5: Dit is Veronica.
6: Thank you.
4: Nummer 2498.

en ook deze hadden we van Peter Frampton. Baby, I love your way. Op 2498. Ja, en dit is daadwerkelijk Snoop's eerste solo-single. Trey produceert.

0: Snoop Doggy Dogg bij Veronica Top 3000. Onder andere opgestemd door René van der Horst. Een van de grootste klassiekers van de afgelopen 50 jaar, misschien wel langer. Die is geschreven in 45 minuten. De tekst en de melodie die kwamen volgens hem tegelijk. 45 minuten. Dan kan je besluiten op thuisbezorgd wat je gaat eten, bestellen. En dan heb je het ook nog op, denk ik. Tenminste, ligt eraan waar je woont. Maar Bobby Hepp maakte binnen die tijd een wereldklassieker. Dit is Sunny in de top 3000 van Radio Veronica.
1: Radio Veronica, top 3000. Sunny.

0: meer... Ja, een beetje de gemiddelde man in Nederland in het huishouden. Hè, dat,
1: En als je aan een nieuwe relatie begint, hè, dan heb je zo'n vrouw. En daar zitten allemaal dingen die zijn gebroken. Maar jij hebt het niet gesloopt. Waar waren die mannen voor je.
0: Ja, ja dat zeggen ze ook wel eens.
1: Oplossen.
0: Dat zijn allemaal tranen die ik hier zie.
1: Ja,
0: dat idee een beetje.
1: Tegen wie heb je het nou? Fix what you didn't break.
0: Hoor hier twee mensen met een ongelofelijke bak ervaring aan succesvolle relaties. Dus dat... Gijsie, ja, leuk zeker. Dat je er weer bent.
1: Vind ik wel.
0: Ja.
1: Ja, 3000 hè? Dat krijg je niet zomaar weg.
0: Ik had wat hulp nodig van je. Maar het gaat jou wel lekker af, moet ik zeggen.
1: Nee, ik ben een gelegenheidsdisjockey.
0: Ja, dat komt op zin, meneer, die zin heeft.

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehaald?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
7: Ja, geweldig hè.
6: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
7: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
6: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
7: Aan tafel!
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Nu bij

0: Carwei-genoten-app. Carwei, maak het mooier.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Deze week in de bonus: Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten en eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land. Er worden 20 tot 23 graden.
9: Dankjewel, Robert-Jan. Zijn we erbij. Goedenavond. Veronica Verkeer, er zijn helemaal geen vertragingen in Nederland. Dat is fijn. En snelheidscontroles. Hartstikke veel, 15 stuks. Dus als je in de auto zit, kijk even uit en check de app van Flitsmeister. De top 3000 gaat zo verder met Paul Carrick. En I need you. Tot zo.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
13: Ja, geweldig, hè?
12: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
13: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
12: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
13: Aan tafel!
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we het alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo. In

0: dat ze een onderdeel was van de keten van een man. Ja, een keten van vrouwen die gebruikt werden. Dat ze niet de enige was. Een keten van dwazen. Ja, het is vervelend als je na een tijdje erachter komt dat wat je doet eigenlijk helemaal niet zo goed is.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Gelegenheids-DJ, hè? Hey.

2,5. Dus dat is lekker, hoor. Hey. 2493, waarmee dit uur begon, was I Need You van Paul Garrick. En Paul Garrick, fantastisch natuurlijk. Mike and the Mechanics deed hij ook nog. Ace How Long, die overigens niet in de top 3000 staat. Dus bedankt voor het niet stemmen op die plaat. Beste plaat ooit gemaakt. Ik weet niet hoe dat... Nou, gaan we het later over hebben. Maar Paul Garrick, fantastisch. En lekker om mee te beginnen. I Need You op 2493. En zojuist 2492, The Chain of Fools van Aretha.

0: muziek over het eten van de vagina. Veronica. En door.
1: Nummer 2490.
0: I read it.

ja, als ik liedjes kon schrijven en kon zingen, dan zou ik dit schrijven voor Desiree, mijn jeugdliefde. Ja, en nog steeds hoor, ik vind het een fantastisch mooie vrouw. Desiree van de Two Brothers on the Fourth Floor zei je. Dat ze is hartstikke mooi en blond. Ze houdt ook wel van een beetje make-up. Ik vind het gewoon sexy. En ik zal haar nooit meer tegenkomen, tenminste niet op het podium als Two Brothers on the Fourth Floor. Want afgelopen december zijn ze ermee gestopt, Desiree en D-Rock. Ja, D-Rock die leidt aan de ziekte van Parkinson, helaas. En het kost hem te veel tijd om te herstellen van de optredens. En Desiree, toffe vrouw die het is, die zei van ja, samen uit, samen thuis. Dus we blijven thuis met de Two Brothers on the Fourth Floor. Maar gelukkig mogen we altijd dromen.

Dance, fantastisch. Dreams bij Radio Veronica. Niets mooier dan dromen. Lekker mijmeren. Op goede muziek. En ik liep vandaag buiten. En bij station Sloterdijk. Was met de trein naar de studio van Radio Veronica. Ik dacht, het is broeierig warm. Ik ga nog eens een milkshake halen bij de Smullers. Lekker, weet je, ook zo koud voor je stem is al lekker zo. En ik hou wel van milkshakes, dus ik was in mijn nopjes bij de Smullers. Ik zeg, doe mij maar een aardbeienmilkshake. En toen zei die jonge man bij de Smullers, de milkshakeautomaat is kapot. En ik dacht, oké, dat is mooi kut, jonge man, dat er geen milkshakes zijn. Ook geen ijsshaker. Nee, hetzelfde automaat. Ik zei, oké. En toen dacht ik, keek om me heen, ontredderd natuurlijk. Moederziel alleen, teleurgesteld. Dacht ik, dit is eigenlijk wel een teken aan de wand dat de zomer voorbij is.

0: ontzettend goed. Je hoort hem in de top 3000 bij Radio Veronica. Even reclame draaien, daarna bij je terug met nog meer Eurodance. Dr. Alban, zing halleluja. En Damiano David, the first time. En nog een berichtje van de Belastingdienst. Afdeling toeslagen. En dan spreek je weer.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is,
6: case after case unsolved,
5: moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
16: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
17: FOMAR! Voordeel markt! FOMAR!

0: Ja, een liedje kan je 100.000 keer horen. Maar het gaat niet op je zenuwen werken. Komt natuurlijk dokter Abben. Die was tandarts, hè. Dus dat was ook wel zijn ding. Om je niet op je zenuwen te werken. Het is de top 3000 bij Radio Veronica. En leuk, al die Eurodance en al die gezelligheid. Hè, met die jongen van Maneskin van dat bandje. Dat producers product Damiano David op 2486. En Abben op 2485. Maar af en toe zijn er ook gewoon platen die je even tot denken zetten. En dat is misschien maar goed ook. Om af en toe eventjes gewoon goed naar jezelf te kijken. Hè. Weet je eigenlijk wel waar je naartoe gaat in je leven? En krijg je wat je werkelijk wilt?
1: Nummer 2484
0: is voor Diana Ross.

achter. De reden van het bestaan, het leven, het heelal en de rest. Diana Ross, zo'n artiest in de Radio Veronica Top 3000... waarvan ik toch voor de zekerheid een googeltje doe of ze nog leeft. Ja, ik zal het net gemist hebben, hè, want ik zit ook lekker in mijn eigen bubbel alleen maar muziek te luisteren, niet altijd op internet te kijken. Maar ze is 82 en nog zeer levendig. De komende twee heren die zijn zo oud, volgens mij kunnen ze niet dood of zo. Weet je hoe lang geleden het was dat ze nog nooit een nummer 1 hit hadden gehad? Dat was 1964, want dit was 1965 en dat was de eerste nummer 1 hit die ze zelf hadden geschreven. Mick Jagger en Keith Richards, The Rolling Stones, The Last Time, 24-83.

IJslandse rock. In eerste instantie geen grote hit, maar die tekst is zo goed dat we naar de duisternis gaan. Dat in zoveel series is teruggekomen dat het uiteindelijk een enorme hit is geworden. Lucifer zat hier in, The Blacklist, Grey's Anatomy, Suits gebruikte hem, The Vampire Diaries, ja, Way Down, Down, Down, dat lekkere duisteren. Af en toe kom je platen tegen in de top 3000, bedankt voor jouw stem daarop, dat ik denk van, hey, moet dat nou? En dan luister

0: presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: IAMS bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt te vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden.
13: Je hoorde in het nieuws, dus het is waar. Amsterdam is een smerige stinkstad. En dat klopt wel. Ik was vandaag met het openbaar vervoer. Ik liep op Sloterdijk. En ik dacht, hey, zie ik daar nu een konijn springen? Dus ik focuste mijn blik, want ik dacht, nou, leuk, een wild beest. Bleek het een rat te zijn. Een rat ter grootte van een konijn. Echt, denk wel een centimeter of 50. En springen dat hij kon, echt geweldig. Amsterdam, vieze stinkstad. Dat was het verkeer. Top 3000 gaat zo verder.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Mama! Mama! Mama!
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat!
18: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Mama!
20: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Ken jij de nieuwe volledige elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl.

0: als Nelly. Heel sexy uit daardoor. Samen met Kelly, Nelly en Kelly, Dilemma in de top 3000. Dat was een geweldige videoclip ook die erbij zat. Was Kelly Rowland aan het appen en kreeg ze geen antwoord op haar BlackBerry-telefoon. Alleen een bericht versturen, deze in Microsoft Excel. Het zag er heel gek uit en is nog steeds een meme op het internet als je dat soort dingen leuk vindt. Ja, Nelly en Kelly die naar elkaar appen via Office. Ja, er zijn gekkere dingen natuurlijk.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Het schoot me ineens te binnen en ik heb een microfoon voor mijn bek. Dus ik denk, ja, zeg ook eens wat. 12 minuten na 11 uur, alweer een uurtje top 3000. Waar we middenin zitten met heel veel mooie liedjes. En ook liedjes die je niet gelijk verwacht. Four Seasons had ik wel verwacht, hoor. December 1963, Oh What a Night, op 2481. En zojuist nummer 2480. Het dilemma van Nelly en Kelly. Heel misschien heb ik wat tijd over, straks voor 12 uur. En dan kan ik een plaatje draaien wat jij niet hebt gehoord in de top 3000. Of misschien wel hebt gehoord, maar een klein stukje. Maar een verzoekplaatje. En ik krijg van Ellen al eentje binnen. Hey Gijs, als je straks nog een plaatje moet hebben, dat mijn grote verbazing niet in de top 3000 staat. Of ik heb er twee keer overheen gelezen. Kan natuurlijk ook, zegt ze. Temple of the Dog met Hunger Strike. Twee unieke stemmen in één nummer. Groetjes. Nou, ik zet hem erbij op het lijstje. Ik zat zelf nog ernstig te denken om Ace en How Long te draaien. Omdat Paul Garrick, die draaide ik iets na 10 en toen dacht ik, hey, staat Ace er eigenlijk in? Want Paul Garrick die zingt erin. Die kon ik niet vinden met How Long. Dus dat is er eentje die ik zelf nog wel zou willen draaien. Ieder liedje heeft een verhaal en dit is wel een heel triest verhaal. Het liedje heet Wood. Zou je hetzelfde doen? Jerry Cantrell van Alice in Chains die schreef het eigenlijk als eerbetoon aan zijn vriend Andrew Wood. Was de zanger van Mother Love Bone. En in 1990 overleed hij aan een overdosis heroïne. En dit liedje gaat er dan over van, ja, je kan hem wel veroordelen op al dat drugsgebruik. En dat gebeurde dan ook zo van, zie je wel, Boontje komt om zijn loontje, dat idee. Maar Jerry dacht er toch anders over. Die dacht van, ja, wat zou jij doen in zijn situatie?
1: Nummer 2479.
0: Is Alice in Chains.

0: ja, zou je het beter doen dan Andrew Wood, die zichzelf hartstikke doodspoot met heroïne. Jerry Cantrell stelde die vraag, 2479, Alice in Chains en Wood. Madonna, die heeft een vriendje, een hele knappe Jamaicaanse gast, lang, Akeem Morris heet hij. En die is maar liefst 38 jaar jonger dan Madonna. Die is 30 en Madonna is 68. Dus ik me toch af te vragen, ziet er heel gelukkig uit met Akeem Morris. Is ze net zo verliefd op Akeem Morris als dat ze in 1986 was op Sean Penn? Ja, ik weet het niet. Dit klinkt wel echt gewoon als onversneden verliefdheid. Want dan was het hoor.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De top 3000 op Radio Veronica.

Vind daar maar eens een wc voor. Sam Smith, samen met Calvin Harris en Promises. Gisteravond ook al Calvin Harris. Er wordt veel opgestemd bij de Radio Veronica Top 3000. Dan was het Feel So Close en dat was eigenlijk de laatste die Calvin zelf zong. Want zangen kan hij ook goed. Zongen. Hij is supergoed gezangd. Ja, Calvin Harris, absoluut goede zonger. 2477 was dat. En dit had een liedje kunnen zijn van Madonna. Het zit helemaal niet zo ver van de waarheid vandaan. Want Madonna was ook gevraagd om hier de vocalen voor op te nemen. Niet helemaal duidelijk waarom dat niet gelukt is. Maar had ook vet geklonken. Uiteindelijk is het Elizabeth Fraser geworden. En die heeft er toch wel echt al haar gevoel ingestopt. 2476. Massive Attack. Teardrop.

maandje later, hè, als je... Veel van mensen vertrekken, hoor. Unfinished Sympathy hou ik het ook niet erover met deze. Teardrop. Ja, dingen gaan kapot. Houdt op. Dan kan je alleen maar janken. Zo zijn er natuurlijk geweldige platen gemaakt in het leven. En dan denk je toch van, nou, dat is mooi. Dat kan gewoon inspiratie zijn voor iets nieuws. En dan maken ze dit ervan.

0: De beste muziek aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica.
2: Nou, deze draai ik ook zo. Is leuk toch? Beetje zomer. Nou ja, tot zo.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
4: Aan tafel!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it!

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Veronica Verkeer. Geen vertraging in Nederland, pas lekker doorrijden. Maar als je doorrijdt, kijk uit, want 15 meldingen van snelheidscontrole.
8: Gijs Alkemade, nummer 2475.

0: bij Monster Hits.
1: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
2: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
1: aller tijden.
2: Bij Radio Veronica.

Zo, zomaar een hekel krijgen aan kikkers. Harold Faltermeyer, die maakte het in de jaren 80 hartstikke knap. Drumcomputers, synthesizers en... Harold Faltermeyer, die maakte het in de jaren 80 hartstikke knap. Drumcomputers, synthesizers en...

0: jaar geleden alweer dat we hier helemaal mee werden doodgegooid door de NOS. Dan was het liedje wat ze gebruikten bij het WK voetbal voor de samenvatting en dat soort dingen allemaal. Ginger Ninja, daarna nooit meer wat van gehoord. Dat snap ik ook alweer. Sunshine.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Zijn we na 3 dagen alweer bij nummer 2473 aanbeland. Ik heb er nog 3 te draaien en als ik een beetje opschiet, dan kan ik misschien nog wel een extra lievelingetje die de lijst niet heeft gehaald draaien. Als je er eentje hebt waarvan je denkt van, hé, waarom staat die er niet in? En je hebt zitten spitten op de site radioveronica.nl. Laat maar weten, gebruik de gratis Radio Veronica app om jouw gemis door te geven. Dat je er wel op hebt gestemd, maar dat niet genoeg mensen dat hebben gedaan en dat hij daarom de lijst niet heeft gehaald. Dat kan gewoon, ja. Hits scoren is een verslaving, ja. Donna Summer, die heb ik heel hoog zitten. De disco-koningin van de jaren 70. Bad Girls, dat soort dingen allemaal. Maar ja. Ze kon het niet loslaten dat ze niet nog 1 hit maakte. Dus ze nam Stock Aitken en Waterman in de hand om deze te maken. Haar laatste top 10 hit. Klinkt als...

0: hoort mij dus niet zeggen dat Kylie Minogue een betere zangeres is dan Donna Summer. Dat zei ik niet. Ik zei, dit had net zo goed Kylie Minogue kunnen zijn. Want dat is die stijl, hè, de jaren 80 stijl. Stuck Aitken en Waterman, die maakten dit. En dat deden ze goed, hoor. Haar laatste grote hit, je moet er wat voor over hebben. Donna Summer en This Time I Know It's For Real. Op nummer 2472 in de lijst.
1: Top 3000, nummer 2471.
0: Veronica. Kom er even wat dichterbij. Nog wat dichterbij.

stommeling en dwaas zoent. George Michael, hij schreef deze zelf, de muziek ook, het hele ding. Hij had echt wat neer te leggen nog na Wham, iets uit te leggen ook. En dit is toch wel echt mooi gelukt. 2471 in de top 3000 bij Radio Veronica. Ken je dat gebaar van, hey, talk to the hand, talk to the hand. Toch, dat ken je wel, toch? Dat iemand van, hey, talk to the hand, en doe zo die hand omhoog. Dat is in de jaren 60 geboren bij de Supremes. Ja, een van de schrijvers van de liedjes van de Supremes, die had ruzie met zijn vriendin. En zijn vriendin, die riep, stop, in the name of love. En hij dacht, daar zit een hit in. En toen gingen de Supremes ermee optreden. En tijdens dat stop deden ze een hand naar voren. En dan, later werd dat talk to the hand. En dat komt allemaal door deze Supremes.

0: grote, dikke, vette nummer 1 hit in 1965 in Amerika.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Gijs Alkemade.
0: Die zegt tot ziens, vaarwel. Voor deze woensdag 2 september 2026 zit de lijst er weer op. Morgenochtend om 8 uur bij Ekdom, dan gaat hij weer verder. En dan is dit de eerste die draait. En dat is lekker. Die Ace, How Long, Paul Garrick, die draai ik zeker nog eventjes na 12 voor je. Maak er alvast een fantastische donderdag van. Dag.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Oeko.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
15: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven, anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Hij stond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

Veronica.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.